0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist $100 miljoen schadevergoeding. Het weer, het is droog en goed opgeklaard. Daardoor is het wel ook behoorlijk afgekoeld. 7 tot 11 graden is het momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En dan wordt het uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van der Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van der Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. En Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde van de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
2: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
0: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
9: Vroeg op zondag met Lisbeth de Moor.

Chicago hadden daar ook een hit mee met dit Big Surprise. Wat een verrassing. Goedemorgen, welkom. Mijn naam is Lisbeth. Het is zondag 6 september. Het is nazomer. Lekker weekend met goede temperatuur. Heel goed eigenlijk voor alles wat er zoal te doen is in de provincie. En dat is nog best wel wat. En wist je dat deze datum, de 6 september, ooit ook de inhuldigingsdatum was van zowel koningin Wilhelmina als Juliana. En het is vandaag de 100ste geboortedag van prins Klaus. Ja, even wat royal nieuws. Je krijgt 2 uur lang muziek, start van de dag. We zijn er 24 uur. En je krijgt wat tips voor een leuk weekend met een extra museumtip. En Robert-Jan trok door de provincie. Hij was in Utrecht bij mogelijk de boom van het jaar. En Luc Hogestein loopt alvast vooruit op de vogeltrek. Want die is ook alweer begonnen. Ja, we zitten in september, dan krijg je dat. Blijf lekker luisteren. 2 uurtjes lang, vroeg op zondag.

horen wij een hele piepjonge Stevie Wonder aan het begin van zijn carrière, For Once in My Life. En gaan wij door naar iemand die ook aan het begin staat van haar carrière. Het is ongelooflijk, we draaien haar hier ook veel. Great Expectations van Shanna Spiro, nog maar 23 jaar. Vierde single van deze Britse zangeres komt van haar debuutalbum. Die hoor je dus nu, Great Expectations. En daarna nog een Simon & Garfunkel. En dan geef ik je ook wat tips voor de zondag.

Er zijn 29 forten en vestingen. Er is muziek, theater. Er zijn rondleidingen, speurtochten, kunst, natuur. Er is voor iedereen wel iets te ontdekken. Duurt dus tot en met volgende week zondag. Dan is het ook nog Open Monumentendag. 8 dagen lang kun je die bekijken. Het zijn prachtige forten. Neem bijvoorbeeld Rijnauwen. Daar kun je normaal ook vleermuizen kijken. Daar kun je naar binnen. Een heleboel andere vestingswerken en verdedigingswerken openen dus hun deuren. Kijk even op forten.nl en zoek dan op Utrecht. Want het is iets wat in het hele land speelt. En dan Amersfoort, ook daar veel te doen. Keistadfeesten zijn vandaag, zondag nog. Het hele weekend al. 3 dagen lang is het in de Amersfoortse binnenstad één groot feest. Het is een feest dat al heel lang bestaat, vanaf de 17e eeuw. Er is muziek, lekker eten, acts, activiteiten, van alles en nog wat. Vanmiddag is er bijvoorbeeld Jeu de Boule op het plein. Begeleiding door Franse chansons, oud-Hollandse spellen, Kop van Jut, live muziek. Nou ja, ga dan maar kijken op Keistadfeesten in Amersfoort.nl. Straks nog meer. Je kunt bijvoorbeeld appels en peren gaan plukken in Bunnik. Maar daarover straks.

0: wat hij mist.
1: Als ze er niet is, dan weet een man pas wat hij mist. Nou, kijk maar eens naar BNB. Vol liefde, die legt helemaal in een deuk. Als je ziet wat daar allemaal voorbij komt. Maar goed, dit was De Dijk. Je luistert naar Radio M Utrecht vroeg op zondag. Ik kreeg nog een leuk berichtje door van Djoeke van boerderij Slagmaat. Robert-Jan die was daar van de week ook eventjes. Je kunt daar namelijk appels, peren, kiwibessen en pompoenen gaan plukken tijdens de appelplukdagen van boerderij Nieuw Slagmaat. En die vind je in Bunnik. Het is eigenlijk een soort najaarsfestival geworden. Er is vooral veel te doen voor kinderen. Een maisdolhof, speelweiden, noem het allemaal maar op. En het is dit weekend, maar ook het volgend weekend ben je van harte welkom. En meer tuinders en kwekerijen doen dat, hè. Zetten de deuren open en kun je gewoon zelf plukken. Dat is natuurlijk ook handig. De bovenste hebben ze er al uitgehaald, zodat je er onderaan een beetje beter bij kunt. Straks nog meer. En Robert-Jan, die was ook bij een boom die kans maakt om de boom van het jaar te worden. Hoe dat zit, hoor je straks.

draaien hier graag Franse liedjes, hè, op Radio M. Dat weet je denk ik wel, op Radio M Utrecht. Dit was nog een keer Au Champs-Élysées. En Johnny en Rijk maakten daar later ook nog Au Waterlooplein van. En dat was een enorme hit eind jaren 60. En maken we even een stap naar begin jaren 1000. Het volgende liedje vind ik heel mooi. En doet me denken aan een DJ die er al niet meer is sinds 2004. Dat was Wim Richter. Werkte voor de AVRO onder andere en hij overleed nog maar 37 jaar jong aan de gevolgen van kanker. En dit liedje, dat droeg hij op aan zijn dochter. Dat is me altijd bijgebleven. Dat maakte veel indruk. Het is zo prachtig. Daughters van John Mayer.

0: Face in the Crowd van Lionel Richie en Treintje Oosterhuis. En we gaan eens even kijken in onze provincie in Utrecht. Er is een boom, die is in de race voor de boom van het jaar. In het eerste gezicht, op het eerste gezicht lijkt hij niet zo bijzonder. Hij staat in de kloostertuin van Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Maar als je dichterbij komt, dan zie je een heleboel plaatjes met namen erop van overleden Utrechters die op straat leefden. Dat is een levensboom. En Robert Jan die ging daar eens naartoe om te kijken hoe het er allemaal naartoe gaat. En het is de grootbloemige cornoeien. Nou, we gaan horen wat voor boom dat dan is.
1: Er staan meerdere bomen hier in het hofje, zou je kunnen zeggen. Maar de grootbloemige cornoeien, waar het om gaat, daar staan wij nu zo'n beetje onder. Niet zo'n grote boom, 6 meter hoog. Aan één kant van de stam zijn er geen takken, eigenlijk op de een of andere manier. Aan de andere kant wel kleine groene blaadjes, maar wat dan in het oog springt, als je naderbij komt en goed gaat kijken, dat zijn deze ijzeren plaatjes, kleine plaatjes met namen erop van dak- en thuislozen. Anja Butler is hier te lezen. Even kijken. Nou, zo zijn er verschillende plaatjes, zijn er tientallen. Hillen Jansen. Nou, je kunt het allemaal lezen. De jaartallen, de leeftijd eronder. En dat is ook precies de bedoeling dat je kijkt naar de plaatjes en beseft van dak- en thuislozen die herdacht worden.
2: Ja, dat klopt. Belangrijke functie van deze boom is dat de mensen die op straat hebben geleefd in Utrecht, dat hun naam wordt in deze boom gehangen. Wij noemen het de levensboom. En dat die voor altijd worden herdacht. Dus hun naam blijft altijd voortbestaan. Ook al zijn ze soms in de anonimiteit een beetje gestorven, hebben ze hier altijd een plek waar ze blijven voortbestaan.
1: Ja. Rosa Koolman, Catharijnenconvent, Michel Schuurman, SBNL Natuurfonds, boom van het jaar. Onder de indruk eigenlijk van de boom?
3: Ja, absoluut. Het is een boom met een heel mooi verhaal, zoals net al even de Roos omschreven. En het is een van de 12 bomen die nu mee gaan dingen naar de boom van het jaar. Per provincie hebben we 1 boom. Ja. En ja, dit is toch ook wel een bijzondere.
1: Ja, wat heeft het eigenlijk, want boom van het jaar, dat speelt al een aantal jaren. Ook de Marquise-eik, 4 jaar geleden, heeft toen gewonnen. Amelisweert. Maar goed, wat brengt het teweeg?
3: Ja, het is de 9e keer dat we het organiseren. En vanuit SBNL vindt het belangrijk om niet alleen als fonds te investeren in de natuur, maar ook uiteindelijk middels een campagne Boom van het Jaar aandacht te geven voor het belang van de natuur. En een boom is ook gewoon belangrijk voor onze samenleving vanuit natuur gezien, maar ook voor het welzijn van mensen.
1: Ja, en maar ook met deze behitte gat uiteraard. Zeer actueel.
3: Ja, het is bomengevers.
1: Dat is ook nog belangrijk om daar extra aan te denken op de een of andere manier?
3: Ja, absoluut. Dus een boom geeft zuurstof voor mensen. Het neemt ook stikstof en vooral CO2 op. Maar geeft schaduw. Het absorbeert water. Het verbetert de bodem. En dat geeft veel welzijn en geluk voor mensen.
1: Ja, heb je gemerkt de afgelopen jaren dat dat is toegenomen?
3: Je merkt zeker na corona dat mensen steeds meer naar buiten gaan. Dus ook steeds meer waarde hechten aan natuur. En tegelijkertijd, en dat is de minder positieve kant, inderdaad wordt het ook warmer op de planeet. En merken we dat bomen inderdaad die schaduw geven die ook zo belangrijk is om het een beetje behagelijk te houden in de stad.
1: En tegelijkertijd dus het respect voor de boom, dat zit hier dus ook bij. Want het is niet voor niks dat een boom zeg maar een herdenkingsplaats is.
2: Nee, dus er zijn inderdaad bomen die excelleren in grootte of in dikte. En er zijn ook bomen met een heel mooi verhaal of een hele mooie functie in dit geval. Ja. Dus een herdenkingsfunctie.
1: Nou ja, en tegelijkertijd, we hadden het eerder even gezegd, actueel, dak- en thuislozen zijn er steeds meer van. Deze week nog in het nieuws.
3: Ja, nou, de boom van het jaar is een campagne die natuurlijk niet alleen gaat over de mooiste of meest bijzondere boom, maar ook over de boom en een sterk verhaal. Want het is een campagne waarop mensen kunnen stemmen op wat hun favoriete boom is. Ja. Dus zijn maatschappelijke thema's, dat was een paar jaar geleden de kap van Amelisweert, de mogelijke kap, en nu dak- en thuislozen zijn relevant.
1: Dat klopt. Een beetje trieste kant ook wel eraan, hè?
3: Ja, het geeft ook wel. Dus het is de trieste kant. En tegelijkertijd, deze boom geeft ook wel steun aan mensen die daar even voor bezinning en voor aandacht willen zijn. Dus als ik het allemaal begrijp, is deze boom rondom alle zielen elk jaar toch een trekpleister. Ja. Dus mensen putten er misschien ook hoop uit.
1: Ja, concurrentie.
3: Zeker concurrentie.
1: Noem eens even wat. Iedere provincie heeft een eigen boom. Ja, waarop gestemd kan worden. Dat is dus de truc.
3: Ja, we hebben veel inzendingen gehad per provincie. Ja. Per provincie is er nu één boom gekozen door een jury. En dat is uiteindelijk voor Utrecht dan deze boom. Maar er zijn ook andere 11. In Diepenheim in Overijssel een serie van 3 platanen staat die al 150 jaar eigenlijk bijna in elkaar groeien. En nu samen een bladerdek hebben van 600 vierkante meter. Dat is imposant.
1: Ja.
3: Maar als je dan weer even kijkt naar de verhalende kant, dan vind ik een mooi voorbeeld uit Volendam, waar nu 25 jaar na de cafébrand een linde geplant is, ter nagedachtenis van die ramp. Nog niet zo'n grote boom, maar wel weer eentje met een sterk verhaal, zo je wilt. Dus nou ja, zo heeft elke provincie heeft zo zijn eigen parel.
1: Kijk, maar de provincie Utrecht heeft dus de grootbloemige cornouille, waar we nu onder staan, met dat verhaal.
0: Ja, die grootbloemige cornouille. En tot en met 10 oktober kan er nog gestemd worden op de verkiezing. Op 14 oktober, dan wordt de winnaar bekendgemaakt. Nou, heel bijzonder. Gaan we meer van horen. Blijf lekker luisteren, dit is Vroeg op Zondag. Pak de koffie er even bij.

hoort ook een beetje bij de Italo-disco. I like Chopin. Van Gazebo. De zanger heet officieel Paul Mazzolini. En het was een grote hit, ook in Nederland in 1983. En in de rest van Europa, onder andere Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland. En nou, en bij ons dus ook. Grappig liedje om weer eens te horen. Een hele mooie staat klaar nu voor me. Percy Sledge en When a Man Loves a Woman. Superklassieker. Zo dadelijk vroeg op zondag nog een uurtje tussen 9 en 10. En Koop loopt zich intussen alvast warm voor M voor elkaar. Hij was er gisteren niet, maar vandaag weer wel. Tot zo!

0: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
3: Nee, Attens met ds.nl.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een staalopstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op springkussens. Dat gebeurde in 1 dag tijd. Toen ze aan het springen waren, werden de luchtkastelen door windvlagen de lucht ingeslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van het land een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van het land raakten 2 4-jarige kinderen gewond aan hun hoofd. Ook een kind van 18 maanden en 2 volwassenen raakten licht gewond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. Een tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in de zaak. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
15: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
16: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
17: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
15: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
18: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
19: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
20: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
20: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
11: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
23: Vroeg op zondag met Lisbeth de Moor.

Ja, hoe toepasselijk wil je het hebben? Welcome back, John Sebastian. En dat zeg ik ook tegen jou vroeg op zondag. 9 uur geweest, de dag ligt voor ons. Er is heel veel leuks te doen en mee te maken. Ja, het seizoen is echt weer een beetje aan het beginnen, het culturele seizoen ook. En daar gaan we het ook nog even over hebben. De vogeltrek is er ook weer. En daar maakt Luc Hoogestein zich druk om. Of liever, hij kijkt ernaar. Hoor je zo meer van? Van harte welkom en laat me even weten hoe je erbij zit. Wat je gaat doen deze zondag. Ga jij inderdaad er lekker op uit of blijf je een dagje thuis? En ben je net weer begonnen of misschien ga je nog wel op vakantie? Dat kan natuurlijk ook. Welkom.

Wat een ontzettend mooi liedje, Note to Self. Ja, je kunt niet zeggen dat country op dit moment niet populair is. Dat is Douwe Bob. Hij zong het voor het eerst bij Eva ergens in het voorjaar. Het heeft zelfs de aandacht getrokken van allerlei Amerikaanse muzikanten en producers. Maar het klinkt ook gewoon alsof het uit Amerika zou komen. Het is onze nationale nieuwe. En je gaat hem dus de hele week horen. Note to Self, Douwe Bob op Radio M Utrecht. En zo dadelijk gaan we naar Luc Hogestein, die al kijkt naar de vogels, want langzamerhand is het weer zover. Er komen vogels bij hier in Nederland en er trekken ook weer vogels weg. Hoor je zo meer over?

0: even wat vertragen. Met de Flying Pickets. En Only You. En daarvoor Frank en Nancy Sinatra. Vader en dochter. En Something Stupid. En wij gaan naar de natuur. Luc Hoogestein. Bioloog en schrijver. Iedere week bij ons in de uitzending. En hij verbaast zich elke keer over wat hij allemaal ziet in zijn eigen omgeving. Ja, goedemorgen Luc. Wat is dat vandaag dan wel? Waar jij, je kijkt in ieder geval naar de lucht, heb ik begrepen.
1: Goedemorgen, Lisbeth.
0: Ja, begin september, wat betekent dat voor de vogels? Want daar wil jij het over hebben, hè? Vogeltrek
1: ja,
0: ook.
1: Ja, precies. Precies. Nee, dit is zeg maar de maand waarin vogelaars hun hart op kunnen halen. Want de vogels uit het hoge noorden beginnen in Nederland aan te komen. Dus die in Nederland gaan overwinteren of hier doorheen trekken. En onze vogels die hier broeden en die in Afrika overwinteren, die vertrekken nu. Dus wat je kunt meemaken is

0: dat je in je tuin opeens soorten, vogelsoorten voorbij ziet vliegen die je normaal gesproken echt nooit in je tuin aantreft. En dat zijn dan trekvogels die of vanuit het hoge noorden richting het zuiden gaan, of het zijn onze broedvogels die ook richting het zuiden aan het trekken zijn. Dus dit is de trekvogelperiode, zoals dat zo mooi heet.
1: En wat voor vogels, waar gaat het dan om? Wat zie je dan?
0: Nou, ik heb zelf in mijn tuin al een paar hele leuke waarnemingen gedaan. Ik had bijvoorbeeld afgelopen dagen continu een paar tjiftjaffen in mijn tuin. En die tjiftjaffen, dat zijn redelijk onooglijke vogeltjes. Een beetje bruin-groen gekleurd met een klein oogstreepje. En die zingen continu tjiftjaf, tjiftjaf. Daar kun je ze makkelijk aan herkennen. Maar normaal gesproken zie ik die nooit in mijn tuin. En ik hoor af en toe in de verte wel eens een tjiftjaf zingen. Maar ik heb er nu al meerdere de afgelopen dagen in de tuin gehad. En ik weet dat zijn vogels die gaan onderweg naar Zuid-Spanje, Noord-Afrika die kant op. Dus die gebruiken mijn tuin als tussenstop. Zeg maar. En daarnaast had ik ook bij ons in de Willig, we hebben een soort schietwil of kruipwil staan, een knotwil moet ik zeggen, daar hadden we de afgelopen nacht ook een gekraagde roodstaartvrouwtje in zitten. En die heeft daar gewoon in geslapen. Ja, gekraagde roodstaarten, ook prachtige vogels, zie ik nooit in mijn tuin, maar ja, nu tijdens de vogeltrek wel.
1: Dus hoe ziet
0: dat
1: eruit?
0: Er zijn meer van dat soort leuke waarnemingen. Oh, die zijn het vrouwtje is niet zo gek mooi, die is een beetje roodbruin of geelbruin gekleurd met een rode staart. Een roodbruine staart. Maar de mannetjes die zijn echt prachtig. Het mannetje heeft een soort van zwart boevenmasker op. Die heeft een bijna zalmroze borst. Een beetje grijs kopkapje. Echt, dat moet je maar eens opzoeken in je vogelgidsje. Dat is een van de allermooiste vogels van Nederland. En dat mannetje heb ik helaas nog niet in mijn tuin gehad. Maar met een beetje geluk gaat het nog komen.
1: We letten erop. En bij de dieren zijn de mannen altijd het mooiste. Dat is zo bijzonder.
0: Ja, vaak wel. Er zijn een paar uitzonderingen. Maar over het algemeen zijn de mannetjes inderdaad veel mooier dan de vrouwtjes gekleurd. Klopt. Ja.
1: Mag ik je hartelijk danken. En ik wens je weer een hele goede zondag. En graag tot de volgende keer. Dankjewel.
0: Tot de volgende keer.
1: Doeg. Graag gedaan.

Heren, Veldhuis en Kemper uiteraard. Ik wou dat ik jou was over de rol van de man. Heel actueel. Fijn dat jij luistert en ik heb nog een paar leuke dingetjes te doen. Zo zijn er vandaag, of eigenlijk dit hele weekend, de Keistadfeesten. Vandaag is de laatste dag in Amersfoort. Heeft alles te maken met de Keistad en de oorsprong daarvan. De kei die in de 17e eeuw de stad in werd gedragen. Sinds die tijd zijn er al feesten. Vandaag op zondag extra veel aandacht voor de kinderen tot 12 jaar in het centrum van Amersfoort. Wil je alles weten, ga dan even naar de keistadfeesten.nl. En vandaag verandert Castellum Hoge Woerd helemaal aan de andere kant in de meren. Weer in een kleurrijk festivalterrein. En dat is dan ook het Leidse Rijn Festival. Gratis kunst en cultuur voor kinderen van 2 tot 12. Ook daar, alles staat in het teken van fantastische fabels. Je kunt de hele dag genieten van theatervoorstellingen, muziek, interactieve shows en creatieve workshops verspreid over het terrein. Hartstikke leuk. En ben je nog geïnteresseerd in schilderkunst, ga dan nog naar Gerard van Honthorst. Nog even te zien tot en met 13 september... in het Centraal Museum. Heel mooie schilderijen wil ik nog wel even gaan doen. Dat zijn de tipjes. Misschien heb ik er zo nog eentje. En dit is het mooie liedje van Jim Croce. Kon je het maar bewaren, hè? Tijd in een flesje. Time in een bottle.

Ja, 80 jaar leven even. F.R. David met Words uit 82. Je luistert naar Vroeg op Zondag. En we draaien meestal rond deze tijd ook iets van soulmuziek. En vandaag een liedje wat je nou niet elke dag hoort. En zeker niet bij Radio M Utrecht. Help Me Make It Through the Night. Eigenlijk een liedje van Kris Kristofferson. Dat bracht haar uit in 1970. En Gladys Knight en haar pips die maakten daar een versie van. Op een album dat ze uitbrachten in 1972. En dat geeft dan toch weer een heel andere sfeer aan. Nou ja, luister maar gewoon. Gladys Knight. Take

En zo waren we even in de 70s weer. Met Gladys Knight en met Billy Paul met dit vrolijke liedje. Thanks for saving my life. Ik kan nog een aardige dingetje voor je wat je kan gaan doen. Dit weekend landt Lepeltje Lepeltje voor de tweede keer dit seizoen in het Burgemeester Brouwer Plantsoen in Amersfoort. 3 dagen lang bouwen ze het park om tot ontmoetingsplek voor levensgenieters van alle leeftijden. En vieren ze alle smaken die de stad te bieden heeft. Dat sluit mooi aan op de Keistadfeesten, lijkt mij zo. Duik het park in voor verrassende Amersfoortse happen, de lekkerste muziek en natuurlijk de markt. Van 12 uur vanmiddag tot 10 uur vanavond maar liefst. En dan heb ik nog een leuke tip voor volgende week. Glas leeft. Leerdam staat komend weekend helemaal in het teken, dus niet dit weekend, maar het weekend erop, in het teken van het evenement rond alles wat te maken heeft met glas. Glaskunst, glasblazen, het is heel erg bijzonder. Ik zit zelf ook te denken om daar even te gaan kijken. De ovens branden, er zijn tentoonstellingen, exposities, je kunt alles gaan bekijken. Lijkt mij geweldig, dat is dus Glas leeft in Leerdam. Nou, genoeg tips om de tijd leuk door te komen. En Koop heeft er vast straks nog veel meer.

De boyband uit de 60s, de Surfjongens, Sloop John B, de Beach Boys uit de jaren 60. Dit is de kleine stop naar 1996, waren deze enorm populair. De Backstreet Boys, binnenkort te zien in Duitsland. Quit Playing Games en de meiden stonden op hun kop in 1996. Hele fijne zondag wens ik je. Veel plezier bij Koop. Geniet van je dag.

0: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
9: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt's schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
10: 2 grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de 2 Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de 2 Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste 1 keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. En verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarbij de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Egypte zijn 12 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er was meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
13: Life is going on so fast. I wanted to be everlast. zitten.
14: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
15: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
16: Doet u voorzichtig met mijn vader.
17: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
21: Mama!
22: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
21: Mama, een kleurplaat!
22: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
23: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
21: Mama!
24: Kijk nou, je zit naast papa.
22: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
25: M voor elkaar met Koop Geersing.

0: Classic hier op Radio M Utrecht. Spicks en Specks. Het was bedoeld als afscheidssingle voor Australië, want de broertjes Gip die voelden dat het thuis niet meer vlotte destijds. En op de boot naar Engeland hoorden ze het pas goed. Ja, het is een enorme hit aan het worden daar.
1: M voor elkaar.
2: Koop Geersing.
0: Ach, de Bee Gees, hè. Ze zijn geboren op het Isle of Man en ze woonden daarna een tijdje in Manchester, vlakbij Liverpool, voordat het gezin emigreerde naar Australië. Even zwaaien naar mijn lieve collega Lisbeth. Dag! Ja, die heeft drie drukke weken met aan tafel achter de rug en vanmorgen zat ze hier weer fris en fruitig. Knap, hoor. Zo, de eerste week zit erop. De wekkers, de brooddoosjes, het vroege gedoe in de gang. En dan is er ineens weer een zondag waarop niets moet. Buiten is het zondag vanochtend en dat voelt goed. De zomer is wel zachtjes aan het overgaan in iets anders. En dat mag. Ik kreeg deze week een leuk mailtje van Djuke Smit van de Maat van Boerderij Nieuw Slagmaat. En die schrijft: het is bij ons weer tijd voor de plukdagen. Al noemen ze het zelf eigenlijk liever een plukdagfestival. En dat is niet voor niks, want je kunt er meer dan 15 soorten appels plukken. En peren, kiwibessen, pompoenen, noem maar op. Voor de kinderen is er van alles te doen. Een maïsdoolhof, een speelweide, nog veel meer. Ga daar lekker naartoe. Het festival is vandaag en volgend weekend nog een keer op 11, 12 en 13 september. Steeds van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Dus wil je er straks in de middag nog even op uit? Je vindt Boerderij Nieuw Slagmaat aan de Marsdijk 5 in Bunnik. En de plukdagen die zijn in volle gang. Veel plukplezier. En meer tips voor een leuke zondag, die volgen straks. En dan nu een liedje om de ochtend mee te openen. Brian Ferry, die een klassieker van Dylan in een wijds, warm jasje steekt.

Niet alleen heel mooi gezongen, mooi gespeeld, dat koper en die stemmen. Dat is ook heel mooi geproduceerd. After the Lover's Gone, het was niet voor deze

alles te doen, dichtbij en net wat verder. Ik leg een paar mooie dingen voor je neer. En wil je er zelf eentje kwijt? Mail dan naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of stuur een appje. Dat deed Cor de Rooij natuurlijk. Goedemorgen Koop. Goedemorgen Cor. Op deze mooie dag schrijft hij met een lekker zonnetje bij ons. Op de tennisbaan van Atalanta in Houten is vandaag de finale van de clubkampioenschappen. Er staan heel veel mooie partijen gepland. Er is een heerlijke barbecue, nog veel meer lekkers. En hij wenst ons een mooie dag en wij jou, Cor. En wat fijn weer dat het daar zo mooi is in Houten op die tennisbaan. Heb je zin in een potje tennis? Tenminste, als je wil kijken, ga er dan naartoe. Als je speelt, dan zit je al in de finale, begrijp ik, hè? Ja, dat moet haarspel. Clubkampioenschappen. Ergens vanochtend, ver voordat de meeste mensen op waren, klonk op de weg het zoemen van tientallen fietsen tegelijk. De Mag ik dan bij jou tour is begonnen, is onderweg. Zo'n 90 fietsers, van oud-profs tot bekende namen, rijden in één peloton 90 kilometer rond Utrecht voor gezinnen van kinderen met kanker. Ze zijn om 9:30 in Utrecht vertrokken, komen door Nieuwegein, Houten, Bunnik, De Bilt en Zeist. Zie je ze langskomen? Zwaai dan even. Elke kilometer is er één voor de goede zaak. En meer over die tocht lees je op magikdanbijjou.nl. Van de fietsers op de weg naar de kraampjes vol spullen met een verhaal. Op het seminarieterrein in Driebergen staan vanochtend de kramen opgesteld voor een grote vlooienmarkt en kofferbakverkoop. Zolder- en garageopruimingen, antiek kleding, boeken, speelgoed, platen. Je zoekt niks. En toch, ik vertel het wekelijks, loop je zomaar met dat ene ding naar huis waarvan je pas weet dat je het wilde hebben als je het ziet liggen. Deuren zijn open, je kunt er tot 4 uur struinen. Parkeren doe je voor niks en voor de markt zelf betaal je maar een kleinigheid. Je vindt de markt aan de oude Arnhemse Bovenweg 165 in Driebergen. En meer vind je op meukisleuk.nl. Dat is trouwens een hele leuke site, heb ik ooit van Ingrid gekregen. Want die zei, er staan altijd van die hele leuke vlooienmarktjes op en andere marktjes en zo. Kun je helemaal zoeken op datum en op provincie. Nou, dit gebeurt er vandaag dus in onze regio. En van andermans spullen naar muziek die vandaag voor het laatst door de stad klinkt. In Utrecht sluit namelijk vandaag het Festival Oude Muziek zijn 10-daagse af. En juist op die slotdag vandaag is er nog van alles gratis te beleven. Door de hele stad, op pleinen en in kerkjes geven muzici tientallen zogenaamde fringe-concerten waar je zomaar naar binnen loopt. Dat zijn gratis toegankelijke concerten van zo'n 45 minuten door jonge, bijna afgestudeerde of beginnende professionele muzici. Geen kaartje nodig, je gaat zitten en je laat de muziek van eeuwen oud over je heen komen. Wandel de binnenstad in, volg je oren en pik er een paar mee voordat het festival de poorten sluit. Het volledige gratis programma van deze laatste dag staat op oudemuziek.nl. En dan van oude muziek naar nieuwe. Dit is Bruno Mars.

0: op een bestaand tango-stuk van Astor Piazzolla. Aangevuld met nieuwe teksten en een gesproken Franse passage over het Parijse nachtleven. En hoe knap, ruim een week geleden liet de 78-jarige zangeres op een festival in Lissabon zien dat haar zin voor drama nooit is verdwenen. Gouden maskers, een stem die niets aan kracht heeft ingeboet en een aanwezigheid die het hele podium naar zich toe trok. Ze vroeg zelfs gewoon om een kruk en niemand die er iets van zei. En zo hoort het natuurlijk bij Grace Jones. Radio M Utrecht, M voor elkaar, tot 12 uur vandaag. Daarna komt Joost voorbij met zijn verzoekplatenprogramma. En wie er vanmiddag op uit wil, ach, die hoeft niet ver hoor. Ik heb 3 plekken voor je waar je zo naar buiten of naar binnen loopt. In Soest bijvoorbeeld kun je vandaag je benen strekken en je ogen de kost geven, want daar staat Beelden in Soest. Een route van kunstwerken in de open lucht, verspreid door het groen van het dorp. Je wandelt van beeld naar beeld, blijft staan bij wat je raakt, loopt door bij wat je niet meteen snapt. En precies dat maakt zo'n buitenexpositie zo fijn. Je bepaalt zelf je tempo en je hoeft nergens naar binnen. De beelden staan er de hele dag. Je loopt er zo langs, kost je niks. Meer over de route vind je op hazard.nl. En van die beelden in het groen naar een paar eeuwen geschiedenis onder je voeten. In Montfoort bijvoorbeeld, aan de Hollandse IJssel, kun je vandaag zomaar terugwandelen in de tijd. Een stadswandeling voert je langs het oude kasteelterrein, de stadspoort en de smalle straatjes van dit vestingstadje, waar aan elke gevel wel iets te ontdekken valt. Je loopt hem op je eigen houtje wanneer het jou uitkomt, en onderweg begrijp je vanzelf waarom zo'n klein stadje zo'n rijke geschiedenis heeft. De route is er de hele dag en betalen, dat hoef je er niet voor. Je vindt het startpunt in het centrum van Montfoort. En wie liever bij de rivier loopt, gaat naar Rhenen. In Rhenen, in de schaduw van de eeuwenoude Cunera-toren, loopt een stadswandeling kriskras door het oude centrum, langs de plekken waar de geschiedenis van dit stadje aan de Rijn nog voelbaar is. Je slentert van de markt naar de oude muurhuizen, kijkt omhoog naar de toren die al eeuwen over de stad waakt en ruikt onderweg de rivier. De route ligt klaar, je loopt hem wanneer je wilt en er is geen kaartje voor nodig. De wandeling vind je op visitrenen.com. Nou, dan gaan we even naar gisteren. Hè. Toen zat Joost hier. Ja, ik moet af en toe een vrije dag opnemen. Dat wil mijn werkgever, RTW Utrecht. Dus dat doe ik dan op een zaterdag. Dan is Gerard of Marilie erbij. En samen komt het dan goed. En dan pak ik de zondag weer even mee. Gisteren Joost. En toen zochten ze in de uitzending naar verschillende dingen. Bijvoorbeeld broekhangers en kledingrekken voor Balbi's Second Hand. De tweedehands winkel heeft een nieuwe ruimte gevonden in Nieuwegein. Dat had wat voeten in de aarde, maar de verhuizing van City Plaza naar winkelcentrum Kouwenhof is een feit. Aanstaande dinsdag 8 september, dan is de opening.
1: Ja, dat was voor ons natuurlijk ook wel schrikken. Maar ook met name voor de klanten. Want er is in Nieuwegein een grote behoefte aan tweedehands kleding. Ten meer ook omdat de kledingbank in Nieuwegein opgeheven is. Hier in Nieuwegein hebben veel gezinnen een laag inkomen en hebben het financieel heel slecht. Dat zijn de verhalen die we de afgelopen 8 jaar hebben gehoord van de klanten die bij ons kwamen. En ja, dan is het toch fijn dat men bij ons kleding kan kopen voor lage prijzen.
0: Zegt Beb van der Mark en zij is vrijwilliger bij Balbi's Second Hand. Dus daarvoor moet je naar winkelcentrum Kouwenhof. Aanstaande dinsdag nogmaals, 8 september, dan is de opening. Pia Putman organiseert voor mantelzorgutrecht.nl 3 verschillende Utrechtse trainingen. Voor mantelzorgers natuurlijk. Zodat je dit energiek en trots blijft doen. En Joost die sprak gisteren met Pia. Zij ontwikkelde de training na het overlijden van haar man.
2: Ik zeg wel eens, ik heb mijn eigen verdriet vruchtbaar mogen maken. Het voelt elke keer weer zo fijn om met mensen te zijn die, hoe moet ik dat zeggen?
3: Die je dan op weg helpt ook.
2: Ja, en het is ook gewoon cut the crap. Hè. Het gaat echt over belangrijke dingen elke keer. Het gaat alleen maar over belangrijke dingen in het leven. Er wordt gelachen, er wordt gehuild. Dus we hebben een hele fijne groep altijd.
3: Ik heb mijn eigen verdriet vruchtbaar mogen maken. Dat is echt mooi gezegd. Die kan zo in een poëzieboek.
2: Nou, dank je.
0: Nou, als je er meer over wil weten, check mantelzorgutrecht.nl. En de trainingen zijn gratis en worden vergoed door de gemeente. De eerstvolgende is op 24 september. Mantelzorgtrainingen zijn dat dus, hè? En dan de zoektocht naar het boek De Meijen in Oorlogstijd. is geschreven door Wim Bakker en gaat over de wapendroppings in het natuurgebied bij Bodegraven en de bommenwerpers die daar neerkwamen. De 91-jarige Sjaak Henneken die maakte zelf de Tweede Wereldoorlog nog mee en die wil er graag over lezen.
4: Nou, mijn schoonmoeder komt daar vandaan. Die heeft haar hele leven als kind is daar opgegroeid. Dus mijn vrouw die is daar een afstammeling van. Daar ben ik mee getrouwd natuurlijk. En wij zagen dat boek een keer in een restaurantje in de Bodegraafse Meijen, vlak naast de Katholieke Kerk. En daar was een leeszoekende lachterboek.
0: Ja, wie heeft het voor Sjaak Henneken? De Meijen in oorlogstijd heet het dus, door Wim Bakker. En de eerste druk die verscheen in 1995. Het is nog een lijvig boek hoor, 245 pagina's. En het bevat dus oorlogsherinneringen over de gezinnen uit de Meijen. Laat het ons maar weten. En welke kleine crimineel eet toch het etensbakje leeg in de tuin bij Leida de Groot in Utrecht? Bakje is voor het hondje van de bovenbuurvrouw. En om erachter te komen om wat voor ongenode gast het heeft gemunt op de hondenbrokken, vertelt Gerard Soekleida.
5: Een beveiligingscamera of een babyfoon, het mag allemaal. Als we maar even weten wie die kleine crimineel is.
3: Ja. Nee, want ja, al die hondenbrokken kosten godsvermogen, hè, natuurlijk. Als je dat allemaal bij moet vullen. Hè.
6: Nou, de snoepjes zijn duurder, hoor.
0: Nou, kijk eens aan. Grote vrolijkheid, maar wel, wie heeft er een cameraatje of kan Leida de Groot in Utrecht op weg helpen? Laat het ons graag weten. Je kunt tijdens de uitzending appen met de RTV Utrecht-app en natuurlijk dag en nacht mailen naar m@rtvutrecht.nl. En zolang ik hier zit, mag je me natuurlijk ook bellen. 09096 93 1 93 1 09096 93 1 93.

kreeg een zwaardere lading toen het gekoppeld werd aan het eerbetoon aan een overleden prinses met opbrengst voor haar goede doelen. Elton John. Prinses Di bedoelen we dan, hè? Diane. En welke kleine crimineel eet toch het etensbakje leeg in de tuin bij Leider de Groot in Utrecht? Maria Zevenbergen appte zojuist: goedemorgen, als het hele kleine brokjes zijn, dan zou het ook wel eens een egeltje kunnen zijn die daar rondloopt. Ja, dankjewel Maria, wie weet hè. En een cameraatje zou het natuurlijk definitief kunnen bewijzen. En voor elkaar, Radio M Utrecht. Ik heb nog een paar plekken voor wie van oude verhalen en van muziek houdt. En heb je zelf een tip? Mailen mag altijd. mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Even buiten de stad, aan de Kromme Rijn bij Bunnik, staat landhuis Oud Amelisweert. Buitenhuis is dat, waar de tijd sinds 1770 heeft stilgestaan. Binnen wachten muren vol beschilderd Chinees behang met vogels en bloemen die er met de hand op zijn gezet en er al ruim 250 jaar zo bij staan. Je wordt er stil van. En je dwaalt door de oude kamers, kijk je ogen uit en buiten maak je nog een ommetje door het landgoed. Wat een mooie middag levert dat op. Het huis is vanaf 11 uur open, een kwartiertje nog. En dan kun je naar de Koningslaan 9 in Bunnik. Meer lees je op landhuisoudamelisweert.nl. Van dat oude behang naar 750 jaar geschiedenis aan de Vecht. Want in Maarsen viert het Vechtstreekmuseum dat kasteel Nijenrode 750 jaar bestaat. Met de tentoonstelling Van Ridders tot Studenten. Je loopt van zaal naar zaal langs alles wat die eeuwen aan de rivier gebeurde. En van de ridders die er ooit woonden tot de studenten die er nu rondlopen. En de Vechtstreek van vroeger komt zomaar tot leven. Het museum is over een kwartiertje dus open aan de Diependaalse dijk 19B in Maarsen. En meer vind je op vechtstreekmuseum.nl. En in Amersfoort begint straks iets kleins en bijzonders. Want midden in het Soester kwartier in Amersfoort ligt de vlindertuin Papillon. En daar klinkt, vanaf 11 uur live muziek met een Braziliaans tintje. Brazil. Tussen de bloemen en de fladderende vlinders. Je schuift aan op een bankje, laat de zachte grijze ochtend voor wat hij is en luistert een uurtje naar muziek in de open lucht. Je loopt zo de tuin in en een bijdrage wordt daar op prijs gesteld. Je vindt de Vlindertuin in het Soester kwartier in Amersfoort.

0: Ja, hoe deze eerste septemberzondag zich verder ontvouwt, dat weet Johnny Willemsen van Weerplaza natuurlijk beter dan ik. Goedemorgen, Johnny.
1: Goedemorgen.
0: Nou, het is prachtig weer en ik ben heel benieuwd hoe deze dag tot en met morgenochtend gaat verlopen.
1: Nou, heel rustig. Veel zonneschijn, ook wel wat bewolking af en toe. Weinig wind, een zwakke wind uit het zuidoosten. En de temperatuur is nu een graad of 18. Komt nog een klein beetje bij, zo'n 21, 22 vanmiddag. Dus heerlijk weer om naar buiten te gaan.
0: Ah, super zeg. Wat voor nachtje krijgen we?
1: Een niet zo koude nacht. De temperatuur die daalt ongeveer naar een graad of 15. Het blijft gewoon droog. Wel redelijk wat wolkenvelden. Maar ja, zeker dus niet koud. 15 graden, een stuk minder koud dan afgelopen nacht. Vanochtend vroeg was het nog behoorlijk fris.
0: En hoe staan we morgenochtend op?
1: Met weer zonneschijn, wolken en zon. En het wordt morgen nog een stukje warmer dan vandaag. In de middag zo'n 26 graden.
0: Dat is zomers. Dankjewel voor nu. En over een uurtje praten we wat langer. Hebben we het over komende week?
1: Dat is goed.
0: Tot zo.
2: Gisteren.

0: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
1: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
0: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
1: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
2: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie. Dus het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand opgepakt. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Bij een tankstation langs de A58 tussen Breda en Etten-Leur is gisteravond een automobilist op de pomp geknald. Iemand die stond te tanken kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de macht over het stuur verloor was dronken. Hij ging er vandoor, maar een agent kon hem oppakken. Het weer. Vandaag komt er warme lucht vanuit het zuiden het land binnen. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel, Suzanne. Even naar de verkeerssituatie, want er is iets aan de hand op de weg. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Het is een bekende. Daar staat tussen Hoevelaken en Barneveld het verkeer een beetje stil. Dat kost je door de afgesloten A12 ongeveer 10 minuten extra.
11: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
12: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
13: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
14: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
15: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.

0: Dirk Toedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Nu bij Dirk, Nutrilon opvolg, druimus of peutermelk, €12,99.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: M voor elkaar met Koop Geersing.

Rose Garden, het was geschreven voor een mannenstem. En dat was door Joe South. Maar haar producer vond het geen liedje voor een vrouw. Na aandringen kwam het toch omgedraaid. Lynn Anderson was dat. Rose Garden. De ochtend heeft zijn werk al een beetje gedaan. Hè? Lekker zonnig, zacht, precies goed zo die was. En zonder dat je het merkte, dient de middag zich alweer aan. Straks bel ik met Fien Savor van het Papua Cultureel Festival. Dat vandaag te beleven is in de oude Utrechtse houtzaagmolen De Ster in Lombok. Met muziek, dans, kunst en verhalen uit West-Papua. Waar ligt dat ook alweer? En bij M voor Elkaar zoeken we samen. Hè? De een zoekt misschien wel een voorlezer voor in de klas, nu de school weer draait. Een natuurwerkgroep kan handen gebruiken voor het herfstonderzoek. En weer iemand is al een poos op zoek naar een ontbrekend deel van een oude modeltrein die op zolder ligt te wachten. App ons maar via de RTV Utrecht app of mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Dan gaan we jouw zoektocht delen met onze luisteraar. En nu het liedje van M. Er zijn er die klinken als een droom die je 's ochtends nog even vasthoudt. Dit is er zo een. Justin Hayward en John Lodge namen het samen op in een stille tussentijd, toen de Moody Blues nog even op adem moesten komen. En op hun album Blue Jays staat dit nummer over een droom van de nacht ervoor. Over iemand die je in je slaap zo dichtbij hebt en naar wie je bij het wakker worden nog verlangt. Het is zacht, het is weemoedig en het laat je even zweven tussen droom en dag. Laat je maar meenemen. Justin Hayward, John Lodge, I Dreamed Last Night. Dit liedje van hem is voor jou.

eind jaren 90 werkte ik voor de AVRO. Bij de radio natuurlijk. En toen kwam deze zangeres langs in de studio van Arbeidsvitamine. Ik was daarbij en ik zal dat nooit vergeten. Toen zong ze dat gewoon nog eventjes live. Thorn heette het. Het ging overigens eerst langs twee andere zangeressen. En tweetalig. Voordat het bij deze artiesten belandde. De allereerste opname was van de Deense zangeres Lis Sørensen. Maar je hoorde natuurlijk Nathalie Imbruglia. Radio M Utrecht, 18 over 11 alweer. Tijd vliegt als je plezier hebt. Ook vanmiddag valt er van alles te beleven. Dichtbij, wat verder weg. Ik leg een paar dingen voor je neer. En mail je eigen tip gerust door via onze app of via mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Na 12 uur zit hier Joost. Hij heeft weer de verzoekjes op een rij gezet die allemaal binnengekomen zijn. Die kun je via onze RTV Utrecht app zo aanvragen of via radio-mutrecht.nl. In Baren is het vanmiddag feest in de Pekingtuin, want daar vult het cultureel festival twee podia met muziek van Barens talent. Terwijl zo'n 35 kunstenaars hun werk laten zien op de kunstmarkt. En je zomaar een praatje maakt met de maker zelf. Altijd interessant, hè? Voor de kinderen is er van alles te doen. Van linodruk met Lego tot een gigantisch kunstwerk van draad tussen de bomen. En bij de foodtrucks schuif je aan voor een hapje. Groot

kunst en de singer-songwriters die spelen dit jaar zelfs vanuit een bootje in de gracht. Foodtrucks zorgen voor de inwendige mens. Het loopt van 12 tot 7 uur en je kunt er zo naar binnen. En meer lees je op akoestival.nl. En van het Marktplein in Zeist, daar ontdek je vanmiddag op het Z-festival. Z met een uitroepteken. Wat sport, cultuur en vrijwilligerswerk in het dorp voor jou kunnen betekenen. Tussen de kraampjes zijn er optredens, workshops en van alles om zelf te doen. Voor jong en oud, door elkaar, je loopt er langs, laat je verrassen. En misschien vind je wel die club of dat vrijwilligerswerk waar je al een tijdje naar op zoek was. Begint om 12 uur, duurt tot 4 uur op de Markt in Zeist. Gezelligheid en ik zou zeggen, lekkere muziek. Zing maar.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag 5 uur. Radio M Utrecht.

0: I Knew It, I Knew You is geschreven voor Jessie, de cowgirl pop uit Toy Story, die ooit werd achtergelaten, maar toch teruggevonden. Taylor Swift, wat een prachtig liedje vind ik dat. Radio M Utrecht heb je aanstaan, dank daarvoor. Fijn dat we bij je mogen zijn in de huiskamer misschien, of thuis in de tuin, of misschien wel in de auto. Er is voor deze zondagmiddag nog meer moois. Een intiem concert, een stadsmuseum, een verborgen plek aan de rivier. Wie de middag graag stil begint, is welkom in Bilthoven. In huize Gaudeamus, dat oude buitenvol muziekgeschiedenis. Dat oude buitenvol muziekgeschiedenis spelen cellist Jeroen den Herder en Hua Uswan Lee op piano en spinet. Werk van Bach, Scarlatti, Röntgen en Grieg. Den Herder op zondag. In die intieme zaal komt de muziek wonderlijk dichterbij. Een cello en een klavier die met elkaar in gesprek gaan op een zondagmiddag. Concert begint om 12 uur aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. En kaarten vind je op huizengaudeamus.nl. Van de kamermuziek in Bilthoven naar de verhalen van een klein stadsmuseum. In IJsselstein opent Museum IJsselstein vanmiddag zijn deuren voor wie van een stad en haar verhalen houdt. Met wisselende tentoonstellingen over de geschiedenis van dit plaatsje aan de Hollandse IJssel. Je loopt op je gemak van zaal naar zaal en ontdekt hoeveel er schuil gaat achter een plek waar je anders zo voorbij loopt of fietst. Museum is open van 1 tot 5 aan de Walkade 2 in IJsselstein. En meer staat op museumijsselstein.nl. En wie de rust van het water zoekt, moet aan de dijk bij Wijk bij Duurstede zijn. Want daar ligt een plek die weinig mensen kennen. Galerie en beeldentuin Kunst aan de Lek. In een tuin aan de rivier staan beelden tussen het groen. En binnen is wisselend werk te zien van kunstenaars uit de streek. Je wandelt zo naar binnen van beeld naar beeld met het water van de Lek op de achtergrond. Een oase van rust, noemen ze het zelf. En dat klopt. Elke zondag open van 1 tot 5 uur aan de Lekdijk Oost 19, Wijk bij Duurstede. Je kan er zo naar binnen. kunstaandelek.nl. En van die stille plek aan de rivier naar een molen vol muziek en verhalen. Want er zijn geschiedenissen die zo verweven zijn met de onze en die we toch nauwelijks kennen. En die van Nederland en West-Papua is er zo heen. Dit weekend komen ze tot leven, die verhalen, op een plek die je niet zou verwachten, in de oude houtzaagmolen De Ster namelijk, in de Utrechtse wijk Lombok. Daar klinkt vanmiddag de muziek van West-Papua, dansen mensen, snijden ze hout en beschilderen ze boomschors en wordt voor je ogen een echte tifa-trommel gemaakt. Nou, wat dat is, dat ga ik zo vragen. In het hart van de molen worden films vertoond en verhalen verteld. Persoonlijke verhalen en de gedeelde geschiedenis die Nederland en West-Papua met elkaar verbindt. Aan de telefoon heb ik Fien Sabor van het Papua Cultureel Festival. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij zit volgens mij al bij de molen, hè, buiten in de tuin.
1: Ja, ik zit in de molen inderdaad, buiten in de tuin met het zonnetje die schijnt hier. En de mensen komen al aanlopen, dus het is heel gezellig hier. De kinderen klinken al lekkere klanken vanuit West-Papua, dus...
0: Nou, wat wil je nog meer, zou je bijna zeggen.
1: Wat wil je nog meer, inderdaad.
0: Hey, ik vertel nog even, waar ligt West-Papua ook alweer precies?
1: Ja, West-Papua is officieel een provincie van Indonesië, dus die ligt bij Indonesië. En dat is een heel eind, maar uiteindelijk ook weer niet zo ver weg, want wij zitten hier in Nederland.
0: Ja, maar het is de verbinding tussen Nederland en West-Papua, die is er al heel erg lang. Onderdeel zeker. Van al die eilanden die Indonesië rijk is, West-Papua. Ja. Jij heet, jouw achternaam is Sabor.
1: Ja.
0: En je hebt me verteld, dat heeft natuurlijk ook een link met dat Papua. Vertel eens.
1: Ja, het is een naam, letterlijk betekent het uitzicht. En dat is zo, het is een naam, dat komt afkomstig uit Biak. Dat is een eilandje, dat is een prachtig eilandje, dat ligt ten noorden van West-Papua. Waar mijn ouders officieel vandaan komen. Ik ben er nog net niet geboren, maar ik ben daar nog wel een ander gedeelte geboren. En het is een prachtig eiland en ik ben vernoemd naar mijn oma.
0: Ach,
1: mijn voornaam
0: mooi.
1: Is Fien, maar dit is een afkorting van Levina.
0: Levina Sabor, dat was jouw oma. Dat was prachtig. Ja. Wat is de laatste keer dat jij op West-Papua geweest bent?
1: Nou, dat is inmiddels 3 jaar geleden, denk ik. Ja, 3 jaar geleden. En ik ben betrokken bij verschillende organisaties die in West-Papua werken, voornamelijk op het gebied van mensenrechten. En ik doe eens in de zoveel tijd een werkbezoek aan West-Papua.
0: En als je daar dan komt, Fien, wat doet dat dan met jou?
1: Ja, dat is altijd wel weer thuiskomen, hoor. Ik bedoel, ik zie dan altijd natuurlijk ook familie weer terug. Dus dat is heel fijn. En het is altijd een gevoel van herkenning. Je bent weer thuis, je bent weer tussen de familie en je ruikt de geuren. En het is altijd fijn om weer terug te zijn.
0: Ja, en wil je dan wel weer terug naar Nederland daarna?
1: Ja, nee, zeker.
0: Ja, toch wel? Ja.
1: Nee, zeker. Nederland is net zo goed mijn thuis. En ik ben hier opgegroeid, nog net niet geboren. Maar het is fijn om... het is gewoon een voorrecht, denk ik, om twee culturen te hebben waartoe je toe behoort.
0: Ja, dat is het zeker. Ja. Wat is, in één zin gezegd, de grote relatie tussen Nederland en Papua, West-Papua?
1: Ja, je noemde het zelf al, hè? Je had het over een vergeten geschiedenis. En dat is het ook. Het is een voormalig kolonie van Nederland. En dat weten een heleboel mensen helaas niet. Het is voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. En die geschiedenis is niet zo'n mooie geschiedenis. Het is echt wel een beetje een zwarte bladzijde in de Nederlandse koloniale geschiedenis. Want als je het over kolonies hebt, dan weten heel veel mensen, nou, Suriname, hè, Indië. Maar Nederlands Nieuw-Guinea, als je dat noemt, als je noemt dat je uit West-Papua komt, dan kijken mensen je toch een beetje glazig aan. En dan moet je toch vertellen van, nou, voormalige kolonie van Nederland, een enorme gedeelde geschiedenis. En het zou... Oorspronkelijk was de onafhankelijkheid beloofd aan de Nederlandse Nieuw-Guinea en zouden we onafhankelijk worden. Maar helaas is het in 1969 door Indonesië geannexeerd en gaat het sindsdien niet zo goed met West-Papua. Vandaar ook dat we het heel belangrijk vinden om juist vandaag die cultuur te vieren, om mensen te vertellen over West-Papua, om ook over te vertellen wat de situatie nu is. Ja, want zoals je al noemde, is vandaag ook wordt er een film vertoond. Zijn er gasten uit West-Papua die zelf kunnen vertellen over wat er daar gebeurt en wat ze hier doen. Het zijn kunstenaars, dus ze kunnen ook geweldig mooi vertellen en ook dingen laten zien. Zoals het boombas schilderen, het zullen ze een workshop over geven. Dus het is gewoon het is een enorme gedeelde geschiedenis die je gewoon niet vergeten wil worden. Vandaar dat we het ook zo pijn vinden vandaag om dat te vieren.
0: Dat begrijp ik heel goed. Het Papua Cultureel Festival in Molen de Ster dus is gisteren al begonnen. Hè? Hoe was het gisteren? Wat voor mensen trekken daarop af?
1: Ja, van alles. Van jong tot oud. Van binnen Utrecht, buiten Utrecht. Het is natuurlijk ontzettend centraal gelegen, de Molen de Ster. En dus je ziet ook heel veel Utrechters. Maar ja, ik kwam ook mensen tegen uit Hilversum, uit Rotterdam, die er allemaal ervan gehoord hadden. En of een bijzondere band hebben met Nederlands Nieuw-Guinea, of vakantie zijn geweest daar en meer willen weten. Dus van alles wat. En dus het programma is ook voor jong tot oud en voor iedereen eigenlijk.
0: Ja, kom je veel mensen tegen uit jouw eigen cultuur daar?
1: Ja. Er komen ook heel veel Papua's. Nou, we zijn niet zoveel hoort in Nederland. Ik denk zo nooit officieel een telling geweest, maar ja, we zitten alweer met misschien wel de vijfde generatie in Nederland. En dat zijn ongeveer 3000 mensen. Dus dat is een hele kleine groep, maar wel...
0: Maar ik heb jou aan de telefoon. Dus
1: precies,
0: van de 3000
1: ben jij.
0: Ja, dat is hartstikke goed. Hey, Fien, als ik nou vanmiddag die molen zou binnenstappen en het festival op deze zondag zeg maar aanvaard en om me heen laat komen, wat is dan het eerste dat me raakt, denk je?
1: Ik denk de warmte. Nou, dat is niet alleen van het lekkere zonnetje dat vandaan schijnt, maar echt de gastvrijheid die je voelt. En het lekkere eten. En de mensen zullen je gewoon ontzettend warm ontvangen. En ik denk dat die sfeer echt gewoon, dat je die proeft en voelt.
0: Ja, het is niet een soort bozigheid naar Nederland, zeg maar.
1: Nee, zeker niet.
0: Nou,
1: zeker niet.
0: Dat zou ik me wel kunnen voorstellen.
1: Ja, dat is een hele rechtvaardige vraag inderdaad. En dat kan je voorstellen, maar... En dat is eigenlijk ook wel het algemene gevoel daar. Dat ze het eigenlijk nu slechter hebben onder Indonesië dan destijds onder Nederland. En daar kan je wel heel wat van vinden. Maar dat is wel het gevoel. Dus er zal zeker geen bozigheid zijn. Maar ik denk juist het gevoel van welkom.
0: Warmte, hè, zoals je het al zei. Nou, er wordt vandaag ook voor de ogen van de bezoekers een tifa-trommel gemaakt. Heb ik al even aangekondigd. Jij zei er zijn workshops. Hè. Kun je me even meenemen in hoe dat gaat en wat die trommel betekent in de cultuur van West-Papua?
1: Ja, nou, dat betekent inderdaad heel veel. Het is een trommel die echt het geluid voortbrengt van West-Papua. Het is ook een soort muziekinstrument wat een verhaal vertelt. Door middel van de klanken, maar ook door middel van de motieven die erop staan. En ja, dat is dus echt een belangrijk voorwerp in de Papua-cultuur. En het is ook wel bijzonder, want er komt vanmiddag, dat ik ook nog vergeten te noemen, maar er komt ook vanmiddag een Papua-zanggroep.
0: Oh.
1: Inaboa, als ik het goed uitspreek. En dat heet ook de Echo's van de Tifa. Dus het is echt bedoeld als een geluid, als muziek die zeg maar de jongere generatie ook voortbrengt. Omdat ze het belangrijk vinden om die papencultuur ook door te geven. Dus,
0: ja,
1: dat is heel mooi.
0: Mooi programma hoor. Vandaag gaat voor het eerst ook het binnenste van de molen open met films en verhalen. En het festival gaat dus ook over die geschiedenis die Nederland en West-Papua delen. Maar die hier bijna niemand kent, hè, dat zei je al. Wat hoop je dat mensen vandaag ontdekken en meenemen? Hoe gaan ze naar huis?
1: Nou, ik hoop gewoon dat ze weer een stukje meer weten van West-Papua. En wat een mooie cultuur we hebben. Maar ook dat ze ook wat geïnformeerd raken over het West-Papua van nu. Dus wat er ook nu gebeurt in West-Papua. Dus vooral gewoon om te zien wat voor mooie cultuur we hebben.
0: Ja, ik denk dat jij er in ieder geval ook enorm van gaat genieten.
1: Ja, zeker. Dat gaat zeker gebeuren.
0: Ja, Fien. Dank je wel. Het klinkt als een dag waarop een ver verhaal ineens heel dichtbij komt. Het Papua Cultureel Festival vandaag tot 6 uur te beleven in Molen de Ster aan het Molenpark 3 in Lombok in Utrecht. Toegang, je kan zo naar binnen. Alles staat op papuahuis.nl en molendester.nu. Lopen gewoon eens naar binnen, luister, proef. En laat je een middag lang meenemen naar West-Papua. Nou, Fien, hele mooie middag gewenst.
1: Dankjewel.

The Way You Take Time werd geschreven voor een supermarktreclame. Het liedje sloeg zo aan dat luisteraars massaal op zoek gingen naar wie het zong. En dat bleek Joe Buck te zijn. En nu draaien we het hier lekker op Radio M Utrecht, want het is een heerlijk liedje. Een quick start. En zo kun je lekker de zondag in en uit, hè. 11:45, kwartiertje nog. Joost zo dadelijk met die fijne muziek. En alle verzoekjes die kun je via onze website, maar ook via onze app trouw invullen. En Joost zal dan gaan zoeken, want hij heeft doorgaans te veel voor een hele uitzending. Maar dan neemt hij het mee naar de volgende week. Je kunt zelf aangeven of het op de vrijdag of de zaterdag of op de zondag moet worden uitgezonden. Kijk maar eventjes, altijd leuk. Kreeg een appje nog. Goedemorgen. Hoorde net dat de Hollanders nauwelijks kennen, ook, hè. In het Stedelijk Museum vertelt Maluku Belanda het verhaal van Molukse Nederlanders over de overtocht, het lange wachten en hoe 3-4 generaties hun cultuur levend hielden in een land dat niet vanzelf het hunne werd. Het zijn persoonlijke verhalen die dichterbij komen dan een geschiedenisboek ooit kan. Het museum is open van 12 tot 4 uur aan de Voorstraat 97 in Vianen. En meer lees je op stedelijkmuseumvianen.nl. En van die verhalen in Vianen, ja, haal het maar door elkaar, koop, naar een tafereel om even van te blijven staan. In Nieuwegein viert de Old English Sheepdog Club vanmiddag haar 50-jarig bestaan. En bij de kinologenvereniging aan de Gale Kopperzoom lopen zo'n 70 bobtails bij elkaar. Nou zeg, Old English Sheepdog Club, bobtails. Die grote, vrolijke, zwaar behaarde honden die je misschien nog kent als de hond van Paul McCartney of van Gert en Samson. Ze laten zien wat ze kunnen bij agility en flyball. Het zijn ook allemaal maar Engelse termen, hè? En er loopt zelfs een levensgrote bobtail-mascotte tussendoor. Je bent er vanaf 11 uur welkom, dus dat is al eventjes 3 kwartier... om te komen kijken. Gale Kopperzoom, Nieuwegein en meer over dit ras vind je op oldenglishsheepdog.nl. Ik las gisteren of eergisteren dat er steeds meer anderstalig gesproken en geluisterd en gepraat wordt naast het Nederlands. En onderzoek zou hebben uitgewezen dat dat heel goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Vandaar misschien ook al die Engelstalige woorden ertussendoor. Ik weet niet wat agility en flyball zijn, maar iemand die dat wel weet, die mag het even laten weten. En wie van puzzelen en slimmigheidjes houdt, die kruipt vanmiddag achter het stuur. In Achterveld zet de Automobiel- en Motorclub een puzzelrit uit door het landelijk gebied rond Achterveld, Scherpenzeel en Woudenberg met opdrachten en valstrikken waarmee je zelf de route uitpuzzelt. En wie de meeste opdrachten goed heeft, die wint de rit. Inschrijven kan tussen 11:45 en 1 uur in de Moespot aan de Jan van Arkelweg 6. En iedereen mag meedoen. Meer vind je op ambcachterveld.nl. Applaus! Veel plezier ook. Daar gaan we.

0: persoonlijkheid ten top. Access. Met aan het begin een applausje voor Johnny Willemsen van Weerplaza. Goedemorgen weer.
1: Goedemorgen.
0: 9 minuten voor 12. Ja, het mooie weer blijft. Maar goed, het woord mooi is natuurlijk heel subjectief. Dat vind ik, hè. Maar wat vind jij nou?
1: Nou ja, net als de meeste mensen vind ik dit van vandaag wel sowieso heel mooi. Dus veel zonneschijn. En de temperatuur is ook wel goed. Vanmiddag 21 of 22 graden met weinig wind. Het is echt wel lekker weer om buiten te zijn. Ja. Die jas is niet nodig.
0: Nee.
1: En er zullen ook weinig mensen zijn die dit te heet vinden. Dus heel veel mensen vinden dit inderdaad mooi weer. Maar je moet altijd oppassen met iets mooi weer noemen.
0: Dat snap ik. Want een meteoroloog kijkt met andere ogen dan wij, zeg maar, de gebruikers. Maar ja, daar ben jij natuurlijk ook, hè?
1: Ja, ik ben er allebei. Ik ben ook een zekere gebruiker, hoor.
0: Ja, als jij dan 's morgens de gordijnen open doet, je kijkt naar buiten, dan denk je natuurlijk niet als eerste van, oh, lekker weer.
1: Nee, saai is het een beetje. Maar gelukkig komt daar ook verandering in. Maar dat gebeurt dinsdag pas.
0: Dus, okay.
1: Morgen krijgen we nog een mooie weerdag voor veel mensen. Namelijk een droge dag met geregeld zon. Het wordt wel een stukje warmer dan vandaag. Sommige mensen vinden dat heerlijk, 26 graden. Maar andere mensen zullen dat alweer een stuk te warm vinden.
0: Ja.
1: Voor die mensen heb ik dan weer goed nieuws. Vanaf dinsdag ligt de temperatuur rond een graad of 18 à 19.
0: Oh.
1: Dus een hele normale temperatuur voor de maand september.
0: Hoe komt dat?
1: Krijgen we te maken met meer wolken, meer wind en ook geregeld regen. En ook gewoon lucht vanaf de Atlantische Oceaan over de Noordzee, wat over Nederland trekt. Ja.
0: Nou, 18, 19, ja, dat is nog steeds een korte broek, hoor, vind ik.
1: Ja,
0: laten we het daar maar even op houden. Hoe gaat dat verder, Johnny?
1: Zoals ik al zei, de omslag is vanaf dinsdag. Dinsdag wordt dan een dag die nog droog begint, maar dat er een regengebied overtrekt. Dus er valt gewoon een tijdje regen. En woensdag, donderdag, vrijdag zijn meer de dagen met ook wel zonneschijn, maar ook losse buien. Die kunnen soms best fel zijn, zeker op woensdag.
0: Ja.
1: En ook behoorlijk wat wind erbij. Dus een stevige wind uit het westen. Boven Utrecht zal dat matig tot vrij krachtig, windkracht 4 of 5 zijn. Maar ga je toevallig die dag naar de kust, ja, dan kan het zomaar eens hard waaien. Windkracht 7 zou woensdag zomaar kunnen.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: En gaat dat verder zo?
1: Tenminste, het blijft wel wisselvallig. Ook al naar het einde van de week toe. Die wind neemt wel iets af. Maar we houden wel elke dag die buien. Misschien dat het volgend weekend wel wat minder buiig wordt. En dat de temperatuur dan weer naar 20 graden kan klimmen. Met wat meer zonneschijn. Daar zit nog wel enige onzekerheid.
0: Want?
1: Er zijn dus echt twee opties. Of het wisselvallige weer trekt gewoon door. Of krijgt nog iets meer een hoge druk invloed. Wat het wat buigheid wat onderdrukt. Wat meer ruimte voor de zon geeft. En in het tweede scenario komt die temperatuur overdag ook weer een paar graden hoger uit. Dus dan zal het weer een beetje op nazomer lijken. Maar niet zoals morgen. Want 26 graden, dat zit er na morgen voorlopig niet in.
0: Nee. Dat begrijp ik. Dat zijn ook zomerse waarden. Zitten we een beetje op schema wat dat betreft?
1: Wat betreft de hele maand gemiddeld inderdaad wel. En vandaag en zeker morgen zitten we boven normaal. Maar vanaf dinsdag weer ietsje eronder. Dus op zich kun je dan zeggen dat je gemiddeld wel op schema zit.
0: Nou, dat is een prima afsluiting, denk ik. Johnny Willemsen, dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: Ik wens jou een mooie zondag en we spreken elkaar ongetwijfeld weer binnenkort.
1: Dat is goed.
0: Tot dan, hè.
1: Joe.
0: Dank je wel. Veel plezier met Joost zo dadelijk.
2: Joepie.

0: Oh, dat is wel grappig eigenlijk. Hier zou de reclame moeten beginnen, maar die hoor ik helemaal niet. Ik zal eens even moeten kijken wat er aan de hand is. Zo, even de koptelefoon op hebben staan. Nou, er gebeurt helemaal niks. Eigenlijk moet ik reclame horen, maar die is er niet. En Joost, ja, die zou hier ook moeten komen zitten. Wat zal ik doen? Je mag het even laten weten. Als je zegt van nou, ik heb wel even een voorstelletje voor je. Dan kunnen we misschien nog even een mooi liedje draaien of zo. Of ik praat door tot de reclame er wel is. Het is onbegrijpelijk, maar dat had al lang en zeker moeten beginnen. Ja, dat betekent dat ik even aan het woord moet blijven tot ik de reclame hoor instarten. En als dat niet zo is, dan ga ik maar even over naar de live reclame.
1: Offers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Zou er zeker 18 zijn, maar sommige medewerkers spreken over. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Onbekende reden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende reden van de weg en stortte in een ravijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatsverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat aan kop in de peilingen. De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
10: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
15: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
16: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: One That I Want. Dat is een duidelijke boodschap, hè? Welkom bij Muziekplezier. Ik ben je verzoekverzamelaar, Joost. Goeiedag. Dienzin, hè? RadioMUtrecht.nl. En dit viel mij op deze week in het nieuws. Een tas die een stoel in de trein bezet houdt. Ja, dat is dus verleden tijd. De NS gaat reizigers verplichten om hun tas op schoot te houden. Of hem in ieder geval in het bagagerek te stoppen, als iemand er wil zitten.
1: Nou, we zien onder reizigers toch wel dat mensen aarzelen om hun medereizigers soms aan te spreken. Reis je met de trein mee, is het misschien druk. En dat je dan denkt, ja, ik wil daar eigenlijk wel zitten, maar ik vraag niet. Ik wil iemand niet lastigvallen. En zo hopen wat meer duidelijkheid te geven en dat mensen elkaar wat makkelijker aanspreken.
0: Het geldt dus alleen in volle treinen. Je stoel vrijmaken. Ik dacht gelijk aan deze plaat. Zometeen is het jouw beurt dus, hè?

Je zat te denken, welke van Cat Stevens is dit? Of je wist nog niet dat het Cat Stevens was. Nou ja, herkenbare stem. Ja. Yusuf Islam heet hij tegenwoordig. Peace Train. En let op die bagage natuurlijk. Hè. Sowieso een beetje ruimte maken voor mensen in de trein als die overvol is. Dat was mijn keuze. En nu gaat het verder met jouw muzikale verrassingen. Die dan ook voor mij weer een verrassing zijn natuurlijk. RadioMUtrecht.nl of de app van RTV Utrecht. Waar heb je zin in? Laat het weten. Draai ik de Carpenters, Spandau Ballet. En hier zijn ze, Agda en de Munnik. Exclusief op Radio M Utrecht. Stoel in de hemel.

0: Hallo daar. Radio M Utrecht.
1: Hallo.
0: Hallo, met Joost van de radio.
1: Hey, Joost.
0: Hallo, de enige echte.
1: Ja.
0: De verzoekverzamelaar. Stoor ik?
1: Nee, je stoort niet.
0: Want anders neem je niet op, natuurlijk.
1: En precies.
0: Hey, ik heb hem even opgesnort, die Anavici.
1: Ja.
0: Je spreekt het zo uit, hè?
1: Ja, Anavici. Ik zeg altijd Visani.
0: Oh. Nou, zo klinkt het niet.
1: Nee.
0: Dat is toch een lekker vrolijk liedje om nog een beetje in de Indian summer sferen te blijven, zou ik maar zeggen.
1: Klopt helemaal, ja. Ik vind dat het een leuke zanger is. En er zijn een paar nummers die ik heel leuk vind. En vorige keer werd Protima gedraaid voor me.
0: Ja.
1: En nu deze, Ola Gia Ola.
0: Oh ja, dat had Chris gedaan volgens mij, hè? Ja,
1: ja. Ja, want hij had het nagekeken. Hij zegt, nou, dat is een hele bekende zangeres. Die heeft al 3 keer meegedaan met het Songfestival voor Griekenland.
0: Ja, en dus, dit is het. Ik heb ook het idee dat ik het deuntje ergens van ken.
1: Ja, misschien heb je het wel eens eerder gespeeld.
0: Nou ja, een soort Griekse Siotaki of zo. Nee, qua melodie of zo, hè? Dus,
1: ja.
0: Maar ik moest het echt opzoeken uit de krochten van het muziekarchief, zeg maar. Maar dat is gelukt. Ik heb het afgestoft. En bij deze is hij toegevoegd aan die lange lijst met verzoeken die al de revue zijn gepasseerd hier in Muziekplezier. Ja, en fijn dat, dat Chris ook werk van haar heeft gedraaid. Voor jou, Chris, mijn zeer gewaardeerde invaller hier van Muziekplezier invallen. Natuurlijk. En ook bekend van het populaire zaterdagochtendprogramma Radio M Utrecht natuurlijk. We hebben alleen maar populaire programma's hier.
1: Ja, wat zou je ook anders moeten zeggen?
0: Ja, inderdaad. Wil je er nog iets over zeggen? Of zijn we dan laat maar gewoon
1: draaien? Nee, ik ben gewoon hartstikke blij dat je hem draait. En de muziek gaat op volle toeren.
0: Nou, dat is mooi. Doen we
1: en
0: dat.
1: En dan gaan we de Citati proberen te dansen. Maar dat is in mijn geval niet zo moeilijk. Niet zo makkelijk.
0: Oh, niet zo makkelijk. Ik wou net even zeggen, ga je nog verbeteren. Maar nee, dat komt bij mij ook heel houterig over. Ben je wel eens in Griekenland geweest? Of,
1: Ja. Meer dan 40 jaar.
0: Geleden. Of je in komt al meer dan 40
1: jaar. Nee. Ik ben nu 82 en dat is voorbij.
0: Ja, oké. Nou ja, dan kom je met zo'n Anna natuurlijk weer in de Griekse sfeer, hè?
1: Precies. Ja. Dat houden de herinneringen weer naar boven.
0: Ja, en even een, hoe noem je dat? Oezootje of zo? Is dat Grieks? Ja, dat is Grieks,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, dat is Grieks. Of een Aki.
0: Ja. En die sla je nog wel eens achterover? Of?
1: Nee, die heb ik allemaal niet. Nee, ik drink alleen mijn.
0: Oké, nou ja, dat is ook lekker.
1: In de tijd wel, hoor. Ja. In de tijd wel, maar ik moet nou een beetje uitkijken.
0: Nou,

0: verhalen over dat alcohol giftig is, hè? Dat het vreselijk is, dat je het niet meer mag drinken.
1: Ja. Nou, ik stoor me er weinig aan.
0: Er zijn ook mensen 100 geworden met elke dag een peukie, volgens mij. Dus, hè?
1: Dus ook dat. Maar dat, ja, en dat is met drank precies hetzelfde. Ik heb een hele periode gewoon 1 fles per dag gedronken. En ik heb nergens last van.
0: Nee. Het is ook maar net wat je lichaam aan kan. Wat dat betreft. 1 fles per dag vind ik wel veel, moet ik zeggen. Ja, kom maar goed.
1: Ja, maar dat doe je een hele dag over. Ja.
0: Of Jacques, moet ik zeggen.
1: Jacques.
0: Jouw WhatsApp-naam is Jacob. Jouw roepnaam is Jacob eigenlijk, hè?
1: Ik ben geboren als Jacob. En toen werd ik op school en zo werd ik Jaap genoemd. Dat was eigenlijk normaal.
0: Ja.
1: En toen ik mijn vrouw leerde kennen, werkte ik bij de VPRO. En daar was een collega en die vond mijn naam niet zo leuk, Jaap. En toen heeft ze me Jacques genoemd.
0: Oh.
1: En toen leerde ik mijn vrouw kennen. En die werd ik voorgesteld als Jacques.
0: Oké. Okay, ja.
1: Nou, en dat is nooit meer weggegaan.
0: Jacques, dankjewel voor dit erg prettige gesprek weer. En dat mooie liedje komt eraan.
1: Fijn dat je gebeld hebt en dat je gedraaid hebt.

Radio M Utrecht met zometeen Mr. Melvin en de Blue Notes. Dat is gegarandeerd genieten, ook met Greenfield en Kookso. Dankjewel Maarten voor je verzoek. Jouw verzoek kan daarbij, hè. Hij vroeg aan Avicii aan. En die hoorde je dan weer voor Alex Warren, zojuist, met Fever Dream. Radio M Utrecht.nl, daar vind je de verzoekbutton. En kom maar door hoor, met die mooie verrassingen.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Ik moet iets bekennen. Ik hou er eigenlijk helemaal niet zo van. Van die korte broeken. Nou, ik noem ze eigenlijk geen korte broeken. Maar van die broeken waarbij de pijpen dan tot net iets boven de knie vallen. Ken je dat? Dus net niet korte broek. Dus dat je nog een stukje van je onderbeen zie je dan wel. Ik vind dat eigenlijk heel lelijk staan. Maar goed, je moet dragen waar je jezelf prettig in vond natuurlijk. Ik zal je nooit afvallen. Maar er is wel een liedje over die broek gemaakt. Ja, het kan natuurlijk ook over die eilandengroep gaan. Maar dit gaat over die broek. En dat plaatje is aangevraagd. Dat hoor je voorbij komen in Muziekplezier. In ieder geval na onder meer Vaya con Dios.
1: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: Radio M Utrecht. En Maarten, naar naamgenoot. Maar je schrijft het anders, een achternaam. Brouwer met O-U-W-E-R. En mijn achternaam is op zijn Duits geschreven. Brouwer met A-U-E-R. Zo, jij staat ergens in de wind, geloof ik.
1: Klopt.
0: Ben je wel in de gelegenheid om kort heel even iets te bespreken?
1: Ja.
0: Oké. Even over die plaat die jij had aangevraagd.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Yes, I do like your Bermuda.
1: Ja, nou, die hoor je dus nooit.
0: Nou ja, daar wil ik verandering in aanbrengen.
1: Mooi, mooi.
0: Ik heb hem even opgesnord. Dat was nogal lastig, want hij staat ook nauwelijks op streamingsdiensten en zo, hè?
1: Nee, hij staat niet op Spotify.
0: Nee.
1: Nee, dus... maar wel op YouTube.
0: Ja, ik heb hem via Topop archief inderdaad.
1: Oké, ja.
0: Hé, hey, en hoe kwam je er zo op dit liedje?
1: Ja, ik was een jochie van een jaar of 10, 11 en ik zag dat op tv inderdaad. En ik was gelijk helemaal verkocht.
0: Door dit, ja, is het in Nederland eigenlijk een eendagsvliegje, hè?
1: Ja, klopt, ja. Ja.
0: Ik krijg net hier binnen dat het trio oorspronkelijk uit Den Haag kwam.
1: Oh, toch?
0: Ja. En het was ook eerst een duo, het duo Alegria.
1: Ja.
0: En daar is dus later die andere naam uitgekomen, hè? Een beetje een Andriaanse naam, hè? Los. Ja. Allegres, ja. Hè? Allegres. Ja. Nou ja, toen is daar dat hitje uitgekomen. Zullen we die lekker gaan draaien gewoon?
1: Mooi, ja. Ja, oké.
0: Okay. Hoi.

muzikale verrassingen. En ook zeker de plaat die ik via Sera heb doorgekregen. Gek, hè, heet dat liedje. Van, ik wou zeggen Boudewijn de Groot. Nee, het is van Robert Long natuurlijk. En het past perfect bij de zondag. Ga ik zeker draaien na 1 uur. Nadat je Vanessa Carlton hebt gehoord natuurlijk samen met de Counting Crows. En dit is John Denver.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Goed, het is gelukt.
3: Wat is er gelukt?
4: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
3: Fluitje van een cent dus?
4: Nou, het was wel wat meer dan dat.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, is afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vuldoel is nu 80%. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïense president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen, zolang de besprekingen gaande zijn. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen is weggereden. De politie is naar hem op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen en beschietingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
9: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
10: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving, omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen: biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
11: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
12: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: Radio M Utrecht met dit uur nog Italiaans genot. Die verrassende plaat van Robert Long, gek hè? Nou ja, en Jord liedjes was de jazzpolitie met liefdesliedjes. En nu een kwartier genieten van Los Bravos, The Jacksons, Sting. En wat dacht je van Sandy?
1: Een kwartier muziekplezier.

0: Erna, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Hey, 10cc staat op jouw lijstje.
1: Ja, klopt.
0: En zometeen ook op de verzoekplatenlijst, want die wordt alsmaar langer en langer. Ja, Donna, hè?
1: Ja, ik weet niet, het geschoten van de week was er een nummer op de radio bij jullie. En ja, toen moest ik daar ineens aan denken. Ik denk, oh, die wil ik aanvragen, is leuk.
0: Oké, dus er was een ander nummer op de radio, helemaal niet van 10cc?
1: Nee.
0: Maar er zat wel Donna in de titel, of?
1: Ik geen idee. Het kwam ineens al bij me oploepen. Ik denk, oh, dat lijkt me zo leuk.
0: Gek is dat. En je weet ook niet meer om welk nummer het ging dan?
1: Nee, echt niet. Oh. Maar ineens heb ik, oh, dus dat heb ik heel lang niet meer gehoord, dat nummer.
0: Oké, misschien Madonna.
1: Dat zou ook kunnen.
0: Wat gek, hè? Dat gaat soms met liedjes, hè? Dan hoor je iets en dan popt er een ander liedje in je hoofd op.
1: Ja, en ik heb lopend eigenlijk de hele week lopen la, la, la, la. En dan denk ik, ja, hoe gaat het toch alweer verder?
0: Ja, en dan ga je zoeken en een beetje speuren. En toen was het dus 10cc.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke mooi. Die ga ik draaien en geniet van je weekend. Want je gaat naar de havendagen.
1: Ja, we hebben de Santicoren sluiten het havenfestival af.
0: Oh, nou, hartstikke mooi. Hé, hey, veel plezier ermee. En misschien ook nog wel wat voor dat Santicor, hè, om 10cc te zingen.
1: Ja, misschien. Kan ik ze voorstellen.
0: Kan ik ze voorstellen. Nou, jij hebt het al helemaal in je hoofd natuurlijk. Dus ja, jij kan het voorzingen en dan word je nagezongen.
1: Ja, ik weet niet. Nee, mag ik niet zeggen. Okay.
0: Wat wil je zeggen? Nee, je mag niet alles zeggen, hoor.
1: Nee, dit kunnen ze niet. Nee, mevrouw Jordensma zingt ook mee. Dus ik weet niet of ze het leuk
0: vindt. Oké, nou ja. Hé, hey, Erna, dankjewel, hè.
1: Oké.
0: Veel plezier. Hoi.
1: Dankjewel. Fijne middag, hè. Hoi.
2: Muziekplezier.

Dit is Muziekplezier op Radio M Utrecht. En een beetje respect voor deze Italiaanse schone.

0: Zo klinkt Italiaans Genot met een grote R dus. Radio M Utrecht met Gutney & Cream zo.
1: Muziekplezier met Joost.

0: Dit is Muziekplezier, Radio M Utrecht. De verzoeken kun je het beste sturen via de app van RTV Utrecht. Klik even op het spraakwolkje en dan verdeel ik ze over de uitzendingen op zaterdag, zondag en vrijdag natuurlijk. Want op vrijdag begint het weekend altijd bij ons Radio M Utrecht. Ja, Robert Long komt eraan. Gek, hè? Een lied over hoe vreemd het eigenlijk is dat je leven gewoon doorgaat terwijl ondertussen van alles verandert. Typisch Robert Long. Scherp, observerend, een tikje weemoedig en ondertussen heel herkenbaar.
1: Ik word wakker en jij slaapt nog diep op je zij. En de zon schijnt precies op je wang. Het lijkt me buiten nog uren.

0: En zo is het een overvolle zondaguitzending van Muziekplezier. Dank voor al die mooie muzikale verrassingen. Robert Long en gek, hè? En het volgende verzoek dient zich alweer aan. Lia, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Uit het mooie Odijk.
1: Ja.
0: En jij bent volop onderweg natuurlijk. Maar er is iets belangrijks te melden. Want je vader is jarig.
1: Ja, die is 95 geworden.
0: Ongelooflijk. Gefeliciteerd.
1: Ja, we zijn er ook heel blij mee.
0: Ja, want je schrijft
1: ook,
0: ons ook dat, dat je, en dat is, ja, ik vind dat altijd heel, heel eng om te lezen. Jullie dachten dat hij er niet meer zou zijn vorig jaar.
1: Vorig jaar zijn we opgeroepen in het ziekenhuis. En dat het echt heel slecht met ging. En, dus we zijn toen met z'n allen daar naartoe gegaan. En eigenlijk een beetje afscheid genomen van hem.
0: Oké, hoe heet je vader?
1: Koos.
0: Koos.
1: Koos Kadekamp.
0: Ja, mooi zeg. En hij is dus helemaal opgeknapt eigenlijk?
1: Ja, hij is helemaal opgeknapt. Maar mijn vader fietste eigenlijk bijna elke dag zo'n 30, 40 kilometer op de fiets.
0: Ongelooflijk.
1: En, en dat doet hij natuurlijk niet meer. Dus wij merken ook wel dat hij eigenlijk te veel aan zijn lichaam getrokken had. Dus geniet hij volop. Hij heeft een scootmobiel. En hij gaat echt overal heen naar iedereen. En hij geniet.
0: Nou, dan voelt hij ook de vrijheid, denk ik, hè? Lekker.
1: Ja, hij is weer helemaal blij met zijn scootmobiel. Want hij rijdt 15 kilometer per uur.
0: Dat is mooi, zeg.
1: Dan kan hij best een eentje rijden. En kan overal weer heen, zei hij. Dus, want hij heeft ook geen auto meer.
0: Nee. Dus, en hij luistert nu elke dag naar Radio M Utrecht.
1: Hij luistert elke dag naar Radio Utrecht. Ja, ja. Als wij hem bellen, dan moeten we afzeggen, doet hij televisie even wat zachter. hij is gewoon echt een fan.
0: Nou, dat vinden wij hier helemaal niet erg natuurlijk. Hé, de Cats zou je graag voor hem willen draaien.
1: Ja, hij is heel erg gek op de Cats. Hij deed vroeger, wilde hij er ook altijd wel dat we een plaatje draaiden van de Cats. Dus vandaar dat, ik vind het toch wel leuk om die te draaien voor.
0: Nou, dan ga ik die lekker draaien. En ik begrijp dus dat hij lekker bij jullie is, zeg maar. En dat jullie lekker nog uit eten gaan dit weekend. Dus dat wordt een volop feestig gebeuren allemaal, hè?
1: Ja, dat wordt een feestig gebeuren, ja.
0: Oké. Okay. Hey, Lier, dankjewel. Goede reis verder.
1: Ja, dank u wel.
0: Oké.
1: Okay. Ja,
0: nou, ik heb even de opname gedaan. Voor jouw informatie gaat ze zondagmiddag uitzenden tussen 12 en 2. Waarschijnlijk tussen half 2 en 2, om precies te zijn.
1: Half 2 en 2, ja. Ik zal het tegen hem zeggen en zal die ook wel leuk vinden.
0: Oké, okay. Hey, bedankt hè.
1: En jullie ontzettend bedankt.
0: Graag gedaan, dag.
1: Ja hoor.

genieten hier in muziekplezier. En ook genieten met een nieuwe Pluk de Middag. Erwin zo. Pluk de plaat. Spannend, spannend, spannend. En het laatste verzoekje. Ja, het heeft geholpen om nog even reclame te maken voor de app van RTV Utrecht natuurlijk. Daar kun je ze droppen, die verzoeken, ook via radio.mutrecht.nl. Cock Robin, The Promise You Made. Anne-Marie en Jonas, genieten ervan.

0: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
1: In de mooiste Mitchell-Golf-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchell-Golf-tuinen Lage Vuursche op mitchellgolftuinen.nl.
0: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
9: Utrecht. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar de man regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
10: En dan, voor je klaar staat, de Love Affair met Everlasting Love. Eerst verkeersinformatie met twee meldingen. Dat is een ongeluk gebeurd op de A1. Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Dus een aanrijding. De rechte rijstrook is daar dicht. En even kijken hoor. Dat zorgt voor op dit moment een vertraging van 26 minuten. En nog een vertraging op de A1. Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken daar 8 minuten.
1: In de mooiste Mitchell-Kof-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchell-Kof-tuinen Lage Vuursche op mitchellkoftuinen.nl.
11: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
12: 2 grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
13: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
14: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
16: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
17: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
18: Wie was er aan de beurt?
19: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
18: Hit it!

0: Speelbewust 18 plus.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Pluk de middag met Erwin Peters.

Dus Love Affair, de Everlasting Love bij Radio M Utrecht. Dit klinkt dus als een band, hè, die samen de studio in is gegaan, maar dat is niet zo, hè. Die Steve Ellis, die zanger die je hoort, die was 16. 16. Hij zingt dit in en achter hem staat in één keer gewoon een compleet gezelschap. 16 muzikanten en een groot orkest. En dus zijn eigen band die speelt op deze hit gewoon dus niet mee. En dat was haast, want er was een oorspronkelijke Amerikaanse versie van Robert Knight. Die kwam eraan en zij wilde eerder zijn. Dus Alice vertelde later, ja, 2 takes en klaar. Dat vind ik een mooi beeld. 16 jaar, deur open, orkest staat klaar. Goed jongen, Everlasting Love. 2 keer graag, bam. En dat was hem. Nou, goedemiddag.

Gisteren waren hier in de provincie verschillende voedselbossen open. En toen dacht ik, ja, wij deden dat vroeger eigenlijk ook. Alleen noemden we het geen voedselbos, wij noemden het gewoon daar staan bramen. Wat plukte jij vroeger gewoon van een boom of struik en at je meteen op? Laat het weten, stuur een berichtje naar de studio.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Nou, ik neem een heel bekend liedje. Ik zet de tekst in een ander jasje. In een andere taal en op een andere melodie. En jij raadt het originele nummer en de artiest. En als je denkt te weten wat het is, dan stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Dat kan via de RTV Utrecht app. Die kun je gratis downloaden. Rechtsboven app ons komt het hier in de studio binnen. Op zoek dus naar de originele titel en artiest. Maak je hoofd leeg. Wat is de originele titel en artiest?
1: De zon

0: berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Dat kan via de RTV Utrecht app. Rechtsboven app ons doen we de rest gewoon voortaan via de WhatsApp zoals echte vrienden doen. Op zoek dus naar de originele titel en artiest van het liedje dat je net hoorde. En de ontknoping is binnen nu en ongeveer een 5 minuten. Vandaag wordt het een graad of 22, zon en wolken wel zo goed als droog. Vannacht daalt de temperatuur tot 15 graden, ook dan is het droog. En morgen in één keer een oprisping in de positieve zin, dat wil zeggen. Morgen een flinke portie zon en het wordt 26 graden in de schaduw. Zometeen staat ook voor je klaar trouwens. UB40, Higher Ground, over een paar tellen. Eerst Veronica. De gratis verkeersinformatie. Daar nou weer bij. De A2, dit is Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en Culemborg. Daar is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht. Zorgt voor een vertraging van 15 minuten. Het zit er echt zo in, hè?
1: Lukt de middag met Erwin Peters.

0: Gerard van Schie.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag, Gerard. De vraag is ook, voordat we losbarsten hoor, met het spelletje. Ik ben heel benieuwd wat jij als kind... Hè, ik zei, wat plukte jij vroeger gewoon van een boom of struik en at je meteen op? Want gisteren zijn er alle voedselbossen in onze mooie provincie opengesteld. Maar ik was gewoon benieuwd. Maar dat was vroeger toch helemaal niet zo raar. Hè, dat voedselbossen, nee, ja. we plukten... Nou ja, ik ben 57, nee. Maar ook wij plukten vroeger veel...
1: Ja, wij ook.
0: Ja, ja. Weet je wat het ergste... Ja, wat plukte jij? Wat was voor jou, behalve plukte middag? Maar...
1: Peren of zo, of appels, of pruimen van de boom, of...
0: Ja,
1: kruisbessen.
0: Oh ja, weet je, ik lees het net hoor, maar ik vind het... Onderzoek naar natuurkennis onder verschillende generatie toont een schrikbarend verschil aan... waar ruim 85% van de 60-plussers als kind feilloos het verschil kende... tussen een zoete braam, een vlierbes, een kruisbes en een giftige hulst of taxusbes... kan minder dan 15% van de huidige jeugd nog een eetbare struik in het wild identificeren. Sterker nog, let op, bijna 40% van de jonge kinderen denkt dat bramen en bessen uit de fabriek komen.
1: Ja. Net als de melk uit de fabriek.
0: Ja, of standaard gewassen moeten worden in chloorwater voordat ze veilig waren. Tegenwoordig moeten blijkbaar eerst een QR-code aan een struik hangen van geschikt voor consumptie of zo, weet je wel?
1: Ja, dat wordt je niet meer geleerd, denk ik, hè?
0: Nee, dat denk ik ook niet. Als kind hadden wij vroeger een braam van een struik. Ja, zonder bijsluiter. Misschien zijn wij niet slimmer geworden, Gerard. Wij hebben gewoon vaker iets in ons mond gestopt zonder eerst de gebruiksaanwijzing te lezen, denk ik dan.
1: Ja. Dat denk ik ook. Ja. Vroeger werd
0: daar
1: niet zo op gelet, hoor.
0: Nee, inderdaad. Nou, ik vind het dat vind ik zo mooi. Henk uit Soest stuurt net een berichtje. Vind ik zo schattig. Bij de boerderij stond één appelboom langs het fietspad. En we namen er alleen eentje als we uit school kwamen. Alleen eentje per keer. Kijk, zo krijg je de regels die juridisch nergens bestaan, maar voor een kind compleet volkomen waterdicht zijn. Ja,
1: we hadden thuis een boerderij, dus we hadden zelfs die bomen in een soort boomgaatje. Dus dan ging je elke dag even kijken of er al rijpe peren hingen of appels.
0: Waren die lekker? Waren zij...
1: Voor je gevoel waren ze lekkerder als dat ze tegenwoordig zijn. Maar ja, je kreeg vroeger niet zoveel als nu natuurlijk.
0: Oh ja, ik weet niet meer hoe dat... Maar daar geniet je er lekker van. Ja, maar het is toch als je het zelf mag plukken. Dat voelt toch... Ja. Ik heb er werk voor verricht of zo. Dat is iets anders dan in je mandje scannen. Nou.
1: Juist.
0: Hey, Gerard, welkom. Leuk dat je luistert. Pluk de plaats, zullen we even luisteren? Even een klein stukje dan. Hij was niet zo heel moeilijk.
1: Nee.
0: Komt even, dan gaan we een klein stukje... Nee.

0: Ja, nou Gerard, er kan er maar één zijn natuurlijk, hè, de plaat. Ja. Zeg het eens, wat is de originele titel en artiest?
1: Mr. Blue Sky van ILO.
0: Ja, ja, ja, dus heb jij natuurlijk.
1: Mijn vrouw die wist hem, hoor.
0: Oh, je vrouw.
1: Ja, maar die weet altijd alles.
0: Ja, zo, Gerard, zo zijn ze, zo zijn ze. Nee, nee, nee.
1: Ja.
0: Nou, gefeliciteerd. Nou ja, en zij durfde niet te bellen, of tenminste, zij durfde geen berichtje te sturen. En toen zei, nou, dit is een goed huwelijk. Dus dan,
1: ja, nee, we wisselen af en toe af, toch?
0: Wat zei je?
1: We wisselen af en toe af, dan wel zij wel eens, of ik ben wel eens.
0: Heel goed. Nou, ik heb een keuze. Je hebt een keuze tenminste. Je mag kiezen een shopper, een puzzelboek of een notitieboekje.
1: Ja, doe maar een shopper alstublieft.
0: Een shopper. En die is dan voor de vrouw? Nee, voor de man. Hey, die is, dat is flauw.
1: Ja, nee, ik doe meestal de boodschappen dus.
0: Oh, heel goed. Nou, lekker reclame lopen voor ons. Komt eraan, hoor.
1: Ja, dat doe ik, hoor. Ja.

Susanne Freek bij Radio M Utrecht en onderweg naar later. Dat past ook wel trouwens bij het volgende liedje. Let op. Hij was begin 20 en hij woonde in Australië en hij had Adelaide verlaten. Dat is niet omdat hij daar nou zo verschrikkelijk graag weg wilde. Nee, integendeel. Maar hij wilde muzikant worden en daarvoor moest hij dus naar Melbourne. Dus verstand zegt gaan. En de rest van hem die denkt na een paar weken, ja, leuk allemaal, ik wil naar huis. Hij had echt enorme heimwee. En ja, daarom deed hij iets wat ik eigenlijk ook wel aandoenlijk vind. Ongeveer, nou, iedere 3 weken stapte hij in de auto en reed terug naar zijn familie. 9 uur rijden. 9. Om thuis te zijn. Om familie te zien. En volgens hemzelf ook gewoon weer even fatsoenlijk thuis eten. Nou, daar zou ik na 9 uur rijden persoonlijk ook wel op rekenen eigenlijk. Maar goed, tijdens een van die lange ritten ontstaat ook een gedachte. Hij is natuurlijk letterlijk onderweg. Hij is letterlijk onderweg. Kilometers afstand voor zich. Maar ondertussen is er nog een reis bezig. Want waar gaat dit eigenlijk heen? Kijk, hij heeft zijn veilige plek verlaten voor een leven waarvan hij nog helemaal niet weet of het überhaupt gaat lukken. En daar begint het liedje. Over onderweg zijn. Over zoeken. Over ergens naartoe willen zonder precies te weten waar dat ergens ligt. Jaren later zei hij dat hij pas begreep dat er veel meer in die woorden zat dan hij toen zelf doorhad. Maar het begon gewoon met een jongen van begin 20 die zijn familie miste en 9 uur naar huis reed.

0: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
1: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
0: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
2: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: Op zoek naar binnen- of buitenzonwering? Kom langs in onze showroom. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
11: Radio M Utrecht. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïense president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden 2 kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte. De serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de 3de keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de 2de manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dedicated follower of fashion. Dan heb ik het over de Kings. Komt er zo aan. Maar eerst verkeersinformatie bij Radio M Utrecht met één melding op de A2. Dat is Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en Culemborg. Door een aanrijding is de weg wel weer vrij. Maar zorgt nog steeds voor 15 minuten extra reistijd.
13: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
14: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
15: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
14: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
15: Gun jezelf een Holland-America Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Pluk de middag met Erwin Peters.

Weet je hoe dit tot stand gekomen is, dit liedje? Dedicated Follower Fashion is niet Ray Davies die door de modestraat, de Canberra Street, loopt. Nee, hij zit dus op een feestje. Daar is een modeontwerper. En de man die blijft maar over mode praten. En Davies die ergert zich steeds meer. En uiteindelijk wordt het gewoon een dikke knokpartij. Bloed erbij, hele toestand. En de volgende dag denkt hij, nou weet je, misschien moet ik dit voortaan anders oplossen. Dus hij gaat achter de typemachine zitten en schrijft Dedicated Follower of Fashion. Nou, op zich is dat een behoorlijke stap vooruit, hè. Van iemand schoppen naar een couplet. Goed gedaan. Nou.

0: waar ging jij voor op pad? Hans Oosterling die had in het dorp een boer met een paar appelbomen achter de boerderij. En als de appels rijp waren, dan werd er wel eens eentje geplukt. Je moest alleen snel zijn, zegt hij, want als de boer het zag, dan kwam hij met hooi voor de achter je aan. En Hans zegt, nou, gelukkig waren we toen sneller dan de boer. En dat is dan ook wel een soort van fruitbeleving. Tegenwoordig staat er bij de supermarkt biologisch. En vroeger stond er gewoon een man met een hooivork. Johanna Kleistra had thuis een appelboom. Wel wat zure appels, schrijft ze. En je moest oppassen voor wormpjes. Dat vind ik ook zoiets van vroeger. Je beet ergens in en dacht van, oh, daar woont iemand. En dan at je gewoon verder. En Ineke Dominique de Gouw die plukte eigenlijk helemaal niks. Die at knollekes die van de boerenkar waren gevallen. Niks afspoelen, gewoon opeten. Smaakte een beetje naar radijtje, zegt ze. Kijk, dat is ook zo'n voedingsadvies geweest. Hè? Ligt het op straat, lijkt het eetbaar, even afwegen aan je broek. En even kijken, ja, bramen, zegt Henk uit Zeist. Langs het spoor stond vroeger een enorme struik en mijn moeder wist altijd precies waar ik geweest was, want mijn handen, mond en t-shirt waren paars. Ja, en kijk, bramen zijn ook helemaal geen geheim eten. Ik bedoel, je kunt nog zo onschuldig binnenkomen, je gezicht heeft al bekend. Ja, ja, bramen, daar kan Jeroen over meepraten volgens mij. Jeroen? Goedemiddag, Jeroen, ben je daar? Oh, niet? Jeroen? Niet. Oh, wat jammer. Hij zegt, nou ja, ik kan hem even gebeld. Maar groeide op in Julianendorp en Zee, de duinen vol bramen. En als je het zat was, maakte je een vuurtje op het strand. Zocht een aangespoeld conserveblikje en dan ging je mosselen plukken van de pier. Oh, echt? Serieus? Ging je dat ook nog doen? Ja, eens even kijken of die te bereiken is, hoor. Dat is toch leuk. Even kijken of die er is. En mosselen, kan dat nog? Oh.
1: Ja?
0: Ja, daar ben je wel, hè?
1: Ja!
0: Ja, ik bel je niet voor niks.
1: Nee, dat dacht ik al.
0: Nee, ja.
1: Je stond tanden te poetsen? Ja.
0: Om 4:06.
1: Ja.
0: Was dat de eerste of de tweede keer tanden poetsen vandaag?
1: Dat is de tweede keer.
0: Oké, gelukkig. Nou, dan zit het wel goed met de mondhygiëne. Hey, maar vertel Jeroen, wat had jij nou met betrekking tot, die bramen? Ging je echt mosselen plukken van de pier?
1: Ja. Als je nou genoeg had van die bramen.
0: Ja.
1: Dan ging je op het strand een vuurtje maken.
0: Ja.
1: Een conserveblikje zoeken.
0: Ja.
1: Vullen met zeewater. En daar een mosselen plukken van de pier.
0: En dan kun je gewoon eten?
1: En die kun je eten, ja, die gaan open. Dus verser kan het niet.
0: Oh joh, zou dat nog steeds kunnen? Meneer?
1: Nou, ik weet het niet. Dit is wel 50 jaar geleden, hè?
0: Oké, 50 jaar geleden. Ja, die bramen. Ik bedoel, ik zei net al, weet je wel, dat Henk uit Zeist zegt ook, ja, bramen, hè, langs het spoor. Heel veel bramenstruiken en zo. En dan zegt, ja, mijn moeder wist altijd precies waar ik geweest was, want mijn handen, mond en t-shirt waren paars.
1: Ja,
0: weet je, dat is ook zo, hè, dan kom je binnen. Je kunt nog zo onschuldig binnenkomen, maar je gezicht heeft inmiddels al bekend. Hè. Kijk, dat je helemaal. Op de een of andere manier is het onmogelijk om met bramen gewoon normaal te eten zonder dat je helemaal onder zit.
1: Ja, maar die takken kun je ook echt niet eten.
0: De takken?
1: Ja, die bromentakken.
0: Die bromen
1: kun je ook echt niet eten.
0: Nee, maar de bromen zelf wel.
1: Ja, die bromen zelf wel.
0: Ja, maar je zit helemaal onder.
1: Ja.
0: Ja, ik weet niet of het. Ja, ik ken alleen maar van vroeger. Ik weet niet of. Ben jij in staat? Jij wel waarschijnlijk, maar. Ik ben benieuwd of ik in staat ben om als ik nu bramen ga eten, om te eten zonder dat ik helemaal onder zit.
1: Nou, ik zat nooit onder.
0: Nee, jij niet? Nee? Ja, als zo keurig met mes en vork. En dan. Wat heb je nog meer geplukt en zo? Die mosselen vind ik wel een heel goed idee, maar. Is er nog meer wat je ooit geplukt hebt? Wat je wil zeggen? Wat gevist?
1: Zeeegels.
0: Die kun je ook eten?
1: Ja.
0: Oh joh.
1: Als je ze doorsnijdt.
0: Ja.
1: Dan zit er aan de binnenkant. Zit er een oranje spulletje.
0: Ja.
1: En met je mes kun je dat afschrapen en opeten. Dat is heerlijk hoor. Delicatessen.
0: Oh joh. Maar als ik denk, ja, dat is wel leuk dat je gewoon, daar hoef je niks mee te nemen, maar dan kun je gewoon naar het strand gaan. Jij zou de mosselen niet meer aan. Zou het nog kunnen, mosselen? Zou je dat nog kunnen, mosselen plukken van de pieren opeten? Zou je het aandurven nu?
1: Ik denk niet dat er veel mosselen.

0: Osselen meer op de pier zijn.
1: Oh, nee, dat zou ook nog
0: allemaal lege basaltblokken. En vroeger zaten er hele bossen mosselen over die pier heen.
1: Oh, ja.
0: En je kon maar pakken.
1: Oh, ik heb honger gekregen. Dankjewel in ieder geval, Jeroen. Goed idee dit. Weer wat anders van Bramen. Dit is wel het meest bijzondere wat ik tot nu toe gehoord heb. Of iets wat je gaat plukken.

Sienna Spiro en Great Expectation. Vandaag is het droog en zie je regelmatig de zon. Het is 22 graden in de schaduw. Vannacht dan wordt het een graad of 15, ook dan is het droog. En morgen dan explodeert nog één keer de zomer. Misschien is dat wel de laatste keer. Het wordt morgen heel veel zon, af en toe een paar wolkjes. En het wordt 26 graden.

Lionel Richie, say you, say me. Jouw kans op de eeuwige roem en de prijzen bij Radio M Utrecht. Dit is 3 voor 4. Dat zijn 3 platen met 1 overeenkomst. Dat kan zijn hetzelfde woordje of onderwerp in de titel. Het kan ook in de namen zitten van de groep of artiest. Ben je er klaar voor? 3 platen, wij noemen dat 3 aanwijzingen. En dit is aanwijzing nummer 1.

En dat was aanwijzing nummer 1 in het spelletje 3 voor 4. 3 platen met 1 overeenkomst. Mocht je tijdens het horen van de tweede aanwijzing een idee krijgen, stuur dan even een WhatsApp-bericht naar de studio. Dat kan via de app van RTV Utrecht, rechtsboven app ons. Dit is aanwijzing nummer 2.

En dat was aanwijzing nummer 2 in het spelletje 3 voor 4 bij Radio M Utrecht. Heb je hem al te pakken? App het dan als de ITER naar de studio van Radio M Utrecht. Heb ik je misschien zometeen aan de telefoon? En sturen kan via de RTV Utrecht app rechtsboven app ons. Heb ik je misschien zo aan de telefoon? Maar dat kan zijn. Na aanwijzing nummer 3.

0: Wat een lekkere nummer 3 was dat, de derde aanwijzing. In het spelletje 3 voor 4 bij je vrienden van Radio M Utrecht. 3 platen met 1 overeenkomst. Heb je een appje gestuurd, dan kan het zomaar zijn dat je telefoon nu overgaat.
1: Dit is de Vodafone,
0: boy. Nee! Ik zou dat niet doen. Even kijken, wie gaan we bellen? Marcel. Marcel, ik ga nog 1 poging wagen. Marcel. En dan moet ik iemand anders gaan bellen, Marcel. Oh, joh.
2: Goedemiddag, het was al.
0: Oh, dat ging nou net goed, zeg. Ach, ja. Ach, man, ik krijg in één keer... Dan krijg ik in één keer die voicemail van jou. Wat is dat nou?
2: Ja.
0: Wat is nou die voicemail?
2: Ja.
0: Zo.
2: Sorry?
0: Ik kreeg die... Mooi zin, ja. Ja. Maar goed, wat gebeurde er nou?
2: Ik nam op, maar ik kreeg het verkeerde symbooltje omhoog.
0: Oh.
2: Dus hij werd verbroken.
0: Oh, nou gelukkig hebben we weer contact. Ja hoor. Oh. Nou, dames en heren. En hier is hij aan de telefoon. Marcel Kalis. Ja. Zo, lekker overdreven. Oh, ik krijg mijn telefoon. Ja, ik meteen voicemail. Ik dacht dat ik weggedrukt werd. Ik denk, nou, dat doet alleen mijn ex. Maar oké. Marcel, goedemiddag. Hallo.
3: Goedemiddag.
0: Ik heb het idee, maar correct me if I'm wrong, Steph, maar jij bent onderweg?
3: Ja, ik zit naast mijn vriendin in de auto.
0: Jij zit naast het stuur en dan stuurt iemand.
3: Nee, daarnaast. Ik stuur niet zelf niet. Mijn vriendin die zit achter.
0: Oh stuur. Ja, oké. Okay, ja, nee, er stuurt wel iemand. Je bent niet zo zelf
3: ja,
0: sturen. Nou, oké. Okay. En waar gaat de reis naartoe, als ik vragen mag?
3: Naar Zeist.
0: Zeist, ja.
3: Zeist. Ja.
0: Oh, ja.
3: Ja. Ik kan nog eentje goed plat uit praten hiernaast. Mooi.
0: Dat, ja, is dat zo?
4: Hij is een boodschap thuis.
0: Ja. Je gaat voor de boot. Ik had veel liever jouw vriendin. Hoe heet je vriendin?
3: Suzanne,
0: ja. Ik vind het zo mooi. Samantha, weet je wel? Zo mooi.
3: Ja, Samantha.
0: Ja, zo mooi.
4: Priscilla.
0: Oh, echt. Waarom rijden? De volgende keer moet jij rijden en heb ik jouw vriendin aan de telefoon. Dan...
3: Ja, dat is goed. Dan moet je ja.
4: Wel. Ja. Ik ben altijd bij
0: Kwi-Loodraad. Je moet Leni van de Takkenstroor. Thuis aan, ja.
3: Ja, zoiets,
0: ja. Nou, en wat gaat er gebeuren in Zeist?
3: Nou ja, daar woont zij. Daar zijn we nu op weg natuurlijk.
0: Oh, oké. Oké, dan gaan we gezellig uit eten of zo, maar...
3: Nee, we moeten nog wel eten, maar dat maken we daar klaar zo.
0: Oh, oké. Zullen we gewoon een spelletje spelen? Het is 3 voor 4. Ja, weet je, het leukste woorden op zo'n Utrecht, die zijn allemaal woorden met een A. Lantaarnpool, Kasselo, Waandlaamp.
3: Ja, Dakenhorst.
0: Dakenhorst, ja, precies.
4: Glimmergladiool.
0: Het klinkt meer als een soort van Gilles Latourette, weet je wel? Oké, nou, nog even, hoe heet je vriendin ook alweer? Wat zei je nou?
3: Suzanne
0: en Marcel. Even kijken. 3 platen, 3 aanwijzingen, 1 overeenkomst tussen 3 platen. Wat was de aanwijzing? Wat is de overeenkomst, laat ik het zo zeggen?
3: Volgens ons is het Brown. Ik had de eerste niet gehoord, maar ik hoorde die laatste 2 platen. Ik dacht, nou, dat moet Brown zijn.
0: Ja.
3: Ja,
0: het is hartstikke Brown. Ja. Oh, de koffie is bruin hier. Och, gezellig, ja. En ook de plaatjes zijn bruin hier bij Radio M Utrecht. Goedemiddag. Even kijken, we hadden Tom Brown, Funking for Jamaica, Jim Croce, Bad Bad, Leroy Brown. En we hadden ook nog Sam Brown met Stop. Stop. Nou, ik hoorde al de boodschappen thuis, hoorde ik al. Want we hebben 3 dingen in de prijzenkast op dit moment. Een shopper, een puzzelboek, een notitieboekje.
4: Is een cool tasje?
0: We hebben geen cool tas. Nee, sorry Suzanne. Nee, helaas. Een shopper, een puzzelboek of een notitieboekje. Wat mag er worden?
3: Doe de shopper maar. Ja,
4: een
0: boodschappentas. Ja. Nou, die komt eraan. Goeie reis naar huis alvast. Oké, nou, fijne dagen. Mooi, hè? Mooie mensen.

0: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
1: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
0: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: werk, toedeloe.
1: Leveringvuurwerken.nl.
2: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
5: Manik Zampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzakken is Prins Klaus herdacht. Hietzakken ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
6: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
11: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
0: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M.

0: Hatsjeflatsch, Monique Smit bij Radio M Utrecht. En niet naar huis. Wat plukte jij vroeger van een boom of struik en at je meteen op? De bramen, de appels, de kersen, de bessen. Waar ging jij voor op pad? Er wordt druk geappt. Oh, wat leuk. Ik heb ook, even kijken hoor. Marijke Frank, die zegt... hoi Erwin, oesters plukken in de Oosterschelde. IJskoud water, maar mijn zoon Albert die ging toch te water om voor zijn moeder oesters te plukken. Zo lekker, zegt liefst Marijke. Nou, liefst terug. Ik vroeg, kan dat nog? Ja, nee, dat is wel de jaren 90. Dat is toch wel mooi, als dat zou kunnen. Gewoon een maaltje bij elkaar schrapen. En nou ja, weet je, vroeger, er werd heel wat geraapt, geplukt en dergelijke. Maar dat was soms ook met gevaar voor eigen leven. Bijna, Jannie, goedemiddag. Oh, heb jij je telefoon aan je oor of op een speaker?
1: Die staat... ik heb hem nu aan mijn oor staan.
0: Oh, dat is veel beter. Jannie, met gevaar voor eigen leven. Vertel, want jij ging vroeger pruimen plukken. Maar waar was dat?
1: Bij mijn oma. Ik ben bij mijn opa en oma in huis opgegroeid. De eerste 15 jaar van mijn leven. En mijn nichtje en mijn neefje woonden pal naast ons. Één huis verderop. En dan tussen de middag zat mijn oma altijd op de stoel. In de keuken naast het raam zat ze een middagdutje te doen.
0: Oh ja.
1: Maar wij met z'n allen dan in die gele dubbele eierpruimenboom. Want ja, dan waren ze bijna rijp. En oma deed er nooit niks mee. Maar we mochten ze er toch niet uithalen. En dan gebeurde dat wel.
0: Oh, echt? Ja, maar mocht dat niet?
1: Nee, we mochten daar, want ze waren niet rijp genoeg naar aard in. En we zouden er buikpijn van krijgen. Nou, dat is dus nooit gebeurd. We zijn nooit ziek geweest.
0: Ja.
1: Dus we jatten gewoon die pruimen uit die boom.
0: Oh ja, want je zegt vroeger bij oma de pruimen van de boom plukken. Maar oh wee, als oma wakker werd van de middagdutje, dan werd er op de raam gebonkt zo. Van...
1: Ja, we hebben wel eens gezegd tegen elkaar, dat kost toch wel een keer een raam. Dat is dus nooit gebeurd.
0: Oh ja?
1: Dus ja, met z'n allen, dan liepen we er met z'n tweeën of met z'n drieën. En dan de een op de uitkijk, of oma die bewoog, want dan werd ze wakker. En dan moesten we er maken dat we niet wakker uitkwamen.
0: Oh, wacht even, Jannie. Dus oma lag te slapen en jullie dachten eigenlijk mooi, de beveiliging is uitgeschakeld.
1: Juist, we waren die handel.
0: En hoe snel stond je dan bij die pruimenboom?
1: Daar liepen we gewoon onder te spelen. Want we hadden tussen de middag altijd pauze tussen 12:15. Dus ja, dan hadden we nog wel een 20, 25 minuten om rondom die boom heen te scharrelen.
0: Ja, ja. Wat deed je dan met de buit? Je zakken proppen en rennen? Want ik neem aan dat je op zo'n moment niet heel in één keer heel principieel denkt van nou, laat ik de pruimen maar weer netjes terughangen.
1: Nee, die pruimen die werden wel geplukt door mijn nichtje of door mijn neefje.
0: Ja.
1: En die werden inderdaad in de zakken gepropt. En dan later natuurlijk ergens opeten waar oma ons niet kon zien. Of onderweg naar school.
0: Oh. Maar waren die pruimen nou echt zo lekker? Of is fruit automatisch twee keer zo lekker zodra iemand heeft gezegd dat je er vanaf moet blijven?
1: Ik denk allebei wel. En het was ook de spanning natuurlijk.
0: Ja.
1: En ja, daardoor ging je er ook vroeger in. Maar het waren ook wel ontzettende lekkere pruimen. Mijn opa en oma leven inmiddels lang niet meer.
0: Nee.
1: Ik ben dik 60, dus ja, hun waren van 1909.
0: Oh ja.
1: Maar als ik daar nu naar terugkijk, ik kom daar af en toe nog. Omdat mijn oom, die daar later heel lang nog gewoond heeft.
0: Ja.
1: En ik blijf het zien als ouderlijk huis. Ja. Volgens mijn staatsboom er nog
0: Ik
1: steeds.
0: Wou net zeggen, Jannie, wordt het niet tijd dat je een keer teruggaat en dat iemand even op die ramen gaat lopen bonken? Alsof...
1: Nou nee, ik denk, de bewoners die er nu wonen, daar kan ik het redelijk mee sturen. Daar heb ik af en toe iets contact mee.
0: Ja.
1: Maar ik weet zeker dat de boom, ik ben bijna zeker dat de boom er nog staat. En het was zo'n hele dubbele eierpruim. En die zie je bijna niet meer. Ik weet nog wel dat de wespen er ook op afkwamen.
0: Oh,
1: het was een hele goede, lekkere pruim.
0: Oh, daar ben ik heel benieuwd hoe dat smaakt. Maar en dan zeg je trouwens ook nog heel achterloos, zeg je achteraan. En natuurlijk de bramen. Natuurlijk. Dus die pruimen waren eigenlijk nog maar een beetje het begin. Had jij vroeger überhaupt een struik of boom waar je wel gewoon vanaf bleef?
1: Nee, we mochten nergens van snoepen. Ja, de bramen wel. Daar hebben opa en oma nooit over moeilijk gedaan. En mijn tante, die ernaast woonde,
0: ja.
1: die stimuleerde ons dus om bramen te gaan plukken. Want mijn oma had pestpokken aan eten koken. Oh, en mijn tante, die kookte ontzettend goed en lekker. Oh, dus die bakte de pannenkoeken en dergelijke. Ja. En die stimuleerde ons. Wij mochten mee van bramen plukken. Dat vond ze heerlijk. En bosbessen gaan plukken.
0: Oh.
1: En maar daar werden we meegenomen. We woonden op de Veluwe.
0: Ja.
1: Dus ja, bramen en bosbessen volop aanwezig.
0: Oh.
1: En alles was welkom als we maar wouden helpen. En dat was voor mij dan smikkelen en smullen bij
0: mijn
1: tante.
0: Maar Jannie...
1: En dan kregen we pap met bessensap en dergelijke en bramen.
0: Oh Jannie, ja, ik bedoel... Het water loopt uit de mond. Maar Jannie, eigenlijk even tot slot. Hè? Maar moet je niet eigenlijk nog even kijken of die pruimen of nog steeds hetzelfde smaken als vroeger? Hè, die boom die er volgens jou nog staat.
1: Ik ga daar binnenkort, kom ik daar nog. De pruimentijd is nu over.
0: Ja.
1: Het moet in augustus zijn. Maar ik ga binnenkort toch eens vragen of de boom er nog staat en of die nog gesnoeid wordt. Wordt die niet goed bijgehouden,
0: ja,
1: dan duik ik er zelf nog wel even in met de snoeischaar en met de zaag.
0: Ja, ik wil weten namelijk hoe ze smaken. Of ze nog hetzelfde smaken, of ze er nog zijn. En dan hou je ons even op de hoogte als dat zo is.
1: Dat doe ik, want ja, ik denk dat het ook een stukje jeugdsentiment is.
0: Ik denk het ook. Jannie, dankjewel voor je verhaal, zeg. Bijzonder.

Dan Hartman bij Radio M Utrecht en I Can Dream About You. Vandaag maximaal 22 graden. Af en toe een stukje zon en ook wat wolken. Vannacht dan wordt het een graad of 15 en morgen overdag een laatste spurt van de zomer, zeg je dat zo? We hebben morgen veel zon, af en toe een wolkje, maar dan een graad of 25 in de schaduw.

Het is America and the Horse with No Name bij Radio M Utrecht. En zometeen om 5 uur is het de beurt aan Lette Meerman. En dan is het ook 6 september, de week van 6 september. Maar dan in welk jaar? Nou, kijk of aan de hand van mooie aanwijzingen weet welk jaar dat is. We stappen namelijk in de tijdmachine naar een zenuwslopende septemberweek waarin het nieuws over elkaar heen buitelt. Heel Nederland houdt de adem in tijdens de dramatische kaping van een KLM-toestel boven de Middellandse Zeegebied, terwijl Den Haag op zijn grondvesten schudt door de historische nasleep van de Lockheed-schandaal rond Prins Bernhard. En vanaf Mars stuurt de ruimtesonde Viking 2 de allereerste scherpe kleurenfoto's van een rode planeetoppervlak naar de aarde. En in Utrecht verdringen scholieren zich bij de V&D nog katerijnen voor de nieuwste schoolagendas en zakrekenmachines, terwijl filmliefhebbers rijen dik buiten staan bij bioscoopcamera voor One Flew Over the Cuckoo's Nest. En uit de transistor speakers barst een van de allergrootste popklassiekers ooit los op nummer 1 in de top 40, ABBA met Dancing Queen. Even rekenen in guldens. Aan de pomp betaal je dan voor een liter benzine exact 96 guldencent. Een koud fluitje bier op de neuden kost 1,15 gulden. En voor een patatje met leg je 1,20 gulden neer bij Frituur van den Berg op de Vredenburg. En een karakteristiek huisje kopen in het centrum van Utrecht voor gemiddeld 132.000 gulden ben je die nazomer als spekkoper. En de pasgeboren baby in de straat heet hoogstwaarschijnlijk Dennis of Monique. Een vliegtuigkaping, beelden van Mars, de Lockheed-crisis en de opzwepende pianonoten van ABBA. In welk jaar en welke week zitten we zometeen bij Edwin Meerman om 5 uur? Dan bij het Gouden Weekend. Dan is het ook de week van 6 september, maar dan in het jaar 1976.

0: Ja, er zijn researches. En sugar en spice. Over spice, nou, spice gesproken.
1: Oh, ik ben Marijke Frank.
0: Hallo Marijke, met
1: Hallo.
0: Erwin. Hallo.
1: Hoi. Hi.
0: Voordat ik erover begin hoor, maar Marijke, even terug.
1: Ja.
0: Oesters.
1: Ja.
0: Jij schrijft, we hebben het over de dingen plukken van ja, fruit en dat soort dingen. Wat plukte jij vroeger van een boomstruik? Had je meteen op, bramen, appels, kersen, bessen, waar ging je voor op pad? En Jeroen die had het al over de mosselen.
1: Over mosselen.
0: Toen dacht jij, ik doe even een duitje. Even de oesters.
1: Ja.
0: Oesters plukken in de Oosterschelde.
1: Ja. Hebben we toen gedaan hoor.
0: Oké, okay, ja, maar even terug. Wie heeft ooit als eerste zo'n ding opengemaakt, erin gekeken en gedacht: ja hoor, dat ga ik opeten?
1: Henk, mijn man, die maakte ze open. Dat was een hele worsteling. En hij moest dan. En dan gaf hij ze aan mij, want ik was de enige die het had. Ja, ja, mijn zoon Albert ook wel hoor.
0: Ja, maar bedoel, is dat, hoe noem je dat? Een acquired taste, zeg je dan toch?
1: Ja.
0: Maar er is toch niemand die zo'n ding voor de eerste openmaker in kijkt van, en dan even even kijken. Oh ja, dan ga ik opeten. Maar...
1: ja, ik weet het niet. Ja, mijn vader heeft er ooit een gegeven aan me. En toen vond ik het zalig. In Frankrijk heb ik het ook altijd gegeten.
0: Oh, weet je,
1: onlangs nog.
0: Oh, weet je dat mijn zoontje is 8.
1: Ja.
0: En 2 jaar geleden heeft hij gewoon, ja, ik vind het ook heerlijk, heeft hij gewoon oesters lopen zitten slurpen ook.
1: Hij
0: had ook van inktvis, weet je wel, van die geroosterde
1: takel
0: vind je ook lekker, maar oesters eet hij dus ook.
1: Wat goed.
0: Ja, nou ja, ik vind het een raar kind, maar het lijkt precies zijn moeder. Nee hoor, maar, maar goed, jij vond ze zo lekker dat jouw zoon, hij mocht, even kijken, hey, Erwin, oesters plukken in de Oosterschelde, ijskoud water, maar mijn zoon Albert ging toch te water om voor zijn moeder, oesters te plukken. Zo lekker.
1: Ja. Ja, maar ze hebben een stuk of 30 denk ik wel geplukt.
0: Oh.
1: Toen was hij echt tot de hele blauwe lippen had hij als het ware.
0: Oh,
1: en toen is hij weer op de boot gekomen.
0: Maar ja, 30, bedoel, maar heb jij ze ook alle 30 op?
1: Nou, hij heeft er geloof ik 5 op of 6 op.
0: Ja, maar, je kunt er best veel op van die dingen. Hè?
1: Oh, klopt.
0: Dus 30 is helemaal niet zoveel, hè?
1: Ja, ik vond het niet zoveel. Nee, ik vind het zalig. Maar jij vindt ze dus ook lekker.
0: Ja, ik vind ze ook heerlijk, ja.
1: Samen.
0: Maar, wacht even, jij stond gewoon droog op de kant, op de boot? Want
1: nee,
0: dan,
1: op de boot. En wij keken naar beneden en wij konden ze zien liggen.
0: Okay, dus
1: zoals ze zo doorzichtig als het water.
0: Oh, dan wordt het nog mooier. Albert, blauw van de kou. En jij, neem die grote daar ook even mee, Albert. Ja.
1: Ja, kan je nagaan. Ja.
0: Maar,
1: en zo heeft hij ze geplukt. Kijk, daar nog eentje. Ja, hij was toen denk ik een jaar of 15.
0: Kinderarbeid, Marijke. Ja. Oh, schande. Ja. Marijke vraagt, dit is kinderarbeid. Nee, maar wat vond hij, maar weet je, dus... wat vond hij eigenlijk zelf van die oesters? Hij at zichzelf ook, of was hij alleen van de afdeling winning en productie?
1: Nee. Hij had ze al geproefd. En hij is ook eigenlijk zoals ik ben, dus hij vond ze wel lekker. Maar ja, om er naar 10 te eten vond hij dan ook weer een beetje te. Dus ik denk dat hij er iets van 5, 6 gegeten heeft.
0: Oh, maar gewoon
1: en
0: zo
1: verder,
0: puur?
1: Niet, hoor. Ja.
0: Maar gewoon puur, geen citroentje of...
1: Nee, die had ik natuurlijk niet.
0: Nee, precies.
1: Die hadden we niet op de boot.
0: Nee, oh. Maar heb je daarna ooit nog tegen Albert gezegd, zullen we weer eens naar de Oosterschelde gaan?
1: En zag
0: je,
1: eigenlijk niet. Nee. Weet je wat is? Nee, want Albert, we hebben ten eerste geen boot meer.
0: Oh.
1: En, maar anders zou ik het zo zeggen hoor, zo vragen. Ja. Zou die zo ja zeggen.
0: Ja, of je ziet hem dan onmiddellijk zijn jas pakken om de andere kant op te gaan misschien wel. Ja. Nou Marijke, ik heb en zin in mosselen. En ik heb nu ook zin in oosters.
1: Ja. Ja.
0: Ik ga ze niet zelf halen. Ik ga het niet zelf... Zou dat nog kunnen eigenlijk, of niet? Mag dat, mag dat überhaupt, of niet?
1: Officieel mag het niet hoor.
0: Oh, oké. Okay. Ja.
1: Officieel, want ik weet toen ook, was het officieel mocht het niet. Maar ja, niemand zag het.
0: Ja, en niemand...
1: Er was dan zo'n platbodem die dan voor anker ging, bij wijze van spreken.
0: Oh.
1: Nou, niemand ziet dat er iemand naar de grond gaat. Hoe je dat? Naar het water in gaat.
0: En jij zei, het is de jaren 90 dus, en nu is het verjaard, zal ik maar zeggen. Hè? Dit is criminele
1: verhaal. Ja, nu mag het helemaal niet. Nou, ik denk dat ze nog best wel liggen, hoor.
0: Oh. Marijke, mag ik jou hartelijk danken voor het verhaal?
1: Ja.
0: En lekker oesters slurpen. Ja, dankjewel.
1: Ja.
0: Tot de volgende keer.
1: Oké.
0: Doei Marijke.
1: Ja.
0: Och, ik weet niet of ze wel het gegeten hebben. Ja, ze zijn echt lekker hoor. Maar ja, het is acquired taste. Dat geldt niet voor Jinx, hoor je zo meteen na. Cool, en de gang hier.

Jigsaw bij Radio M Utrecht en Sky High. Oké, ze heeft dus ergens op haar telefoon een bestand. En dat zit vol losse woorden en zinnetjes waarvan ze denkt... ja, daar kan ik ooit nog iets mee. En op een gegeven moment staat daar dus de naam van een steen tussen. Een heel bijzondere steen. Hij lijkt op een opaal, maar hij ontstaat niet vanzelf in de natuur. Mensen maken hem. En precies dat bleef bij haar hangen. Want de man op wie ze verliefd was, heeft toevallig opaal als geboortesteen. En toen dacht ze, wacht eens even... Misschien werkt geluk eigenlijk ook zo. Je kunt blijven hopen dat op een dag ineens alles klopt. De goede liefde, de goede persoon, het goede moment. Maar na een paar relaties die anders liepen dan ze had gehoopt... zag ze het anders. Misschien hoef je geluk niet te vinden. Misschien kun je het zelf maken. Net als die steen. En toen had ze niet alleen het idee voor het lied. Ze had ook de titel. Taylor Swift, Opalite.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
0: Op zoek naar binnen- of buitenzonwering? Kom langs in onze showroom. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Met

0: 25 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternatieve für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. En Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk. Onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisie-wedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
6: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Goed, het is gelukt.
7: Wat is er gelukt?
8: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
7: Fluitje van een cent dus?
8: Nou, het was wel wat meer dan dat.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
11: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
13: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
14: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
13: Of,
15: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
14: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
13: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
18: Dit is
3: is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: Jesse Green, hij stond even ervoor nog bovenaan, maar nu langzaam maar zeker op de weg terug. En op 23 in de nationale hitparade van deze week dan weer. Nice and Slow, dat was vandaag ons apparatief. Deze smaakmaker.
1: Het is zondagmiddag. Dit is het Gouden Weekend. Met Edwin Meerman.
0: En weer 2 uur lang geschiedenis aan de dis. Met de hits voor fijnproevers, de liefhebbers van gebakken lucht en gesneden koek die hier aan hun trekken komen. Een blik vol herinneringen gaan we weer opentrekken. En het zwingt hier ook niet onregelmatig de pan uit. Met vandaag dus deze week van begin september 1976. We hebben de lijst erbij. In het volgende uur ook de top 10. Wat nieuwe plaatjes die net uit waren. Even voor 7 weer een zoet toetje. En eigenlijk was het ook een beetje het jaar van de hond. Want Ferrari hebben we erbij. En dit was wel een heel verdrietig liedje over een hond. Van Henry Gross. Dus af en toe ook even die zakdoek erbij. Welkom terug in deze week van 1976. Een half eeuw dus, hè? 50 jaar.

zei het net al even, het was toch muzikaal wel een beetje het jaar van de hond 1976. Met onder meer dus deze van Ferrari. Even na Sweet Love hadden ze opnieuw weer succes met Monza. En zometeen gaat het ook nog even over Racing Car overigens. Ook in de nationale hitparade van een halve eeuw geleden. En ik heb de kranten er ook bij weer van deze week begin september. Een nieuwe methode van de politie lees ik over om automobilisten staande te houden. Ook iets aardigs over Paul van Vliet die herenboer gaat worden. En 50 jaar geleden werd Prins Klaus 50 jaar. Bijzonder moment. En de televisie bestond 25 jaar. Ook daarover lees ik in deze krant. Maar nu naar de dansvloer van destijds. De Bee Gees deze week op nummer 19.

0: Ferrari's Monza tot aan Racing Car van Airbubble. Dit is een Nederlandse productie overigens met paragnost André Groot in het gezelschap. Maar wel op de weg terug inmiddels. En zometeen wat heerlijke gebakken luchten bij het eten. Zo aan het eind van de middag een afternoon delight staat klaar. De Starland Vocal Band. Eerst wat berichtjes uit de krant van deze week. Ik lees over de politie. Nog dit jaar gaan ze een nieuwe methode invoeren om automobilisten staande te houden. Met de politiewagen zullen dan geen halsbrekende toeren meer behoeven te worden uitgehaald om voor een verdachte auto te gaan rijden en dan daarna een stopteken te geven. De nieuwe methode is aanmerkelijk eenvoudiger en veiliger, want bij het nieuwe systeem gaat de politiewagen dan achter het voertuig rijden waarvan de bestuurder staande moet worden gehouden. En de automobilist krijgt dan een licht- of geluidssignaal en op de voorruit van de patrouillewagen worden de woorden politie stop hem dan zichtbaar. En volgens een woordvoerder is dit nieuwe systeem aanmerkelijk veiliger ook voor agenten. Een bijzondere dag, 6 september, want Prins Klaus is 50 jaar geworden. Hij maakt lange dagen nu en vult zijn agenda heel druk, maar zijn verjaardag wordt toch als een familiedag beschouwd. Hoe minder drukte, hoe beter. In de rijk geschakeerde activiteit van de jarige prins neemt zijn werk als voorzitter van de Stichting Nederlandse Vrijwilligers een ruime plaats in. En daarna volgen dan onmiddellijk zijn activiteiten voor ruimtelijke ordening en monumentenzorg. Dus een half eeuw geleden werd hij 50. Ook lees ik nog over een reis die ze gaan maken binnenkort. De prinses Beatrix en haar echtgenoot zullen namelijk van 14 tot 16 september een kort bezoek brengen aan Bonn. Aanleiding is een concert van het Concertgebouworkest in Bonn. De president van de Bonnse Republiek die zal de koninklijke gasten een diner aanbieden en ze zullen een kort reisje op de Rijn maken. En verder ook een ontmoeting staat op het programma met de bondskanselier Helmut Schmidt. En dan is er een berichtje over Paul van Vliet ook te melden, want hij wordt namelijk herenboer. Ook dat lees ik in de krant van deze week. Hij heeft in Nieuwerter-Aar in de buurt van Breukelen een grote boerderij gekocht die nu door architect Kees Kortenoever wordt verbouwd. En Paul is daarmee min of meer in de nu modieuze artiestenwijk van de Hilversumse Sterren komen te wonen. Want in zijn naaste omgeving wonen ook Rogier van Otterlo, Ruud Jacobs, Herman van Veen, Ellie van Stekelenburg. De boerderij en de verbouwing kosten naar schatting ongeveer €500.000. En binnenkort een jubileum, want begin oktober bestaat de televisie 25 jaar. En de minister heeft extra zendtijd beschikbaar gesteld op zaterdag 2 oktober van 's morgens 8 tot 's avonds 6:45. En ook de dag daarna op zondag 3 oktober. Van 8 tot 6 uur. En dit neem ik ook nog eventjes mee, want de minister van Justitie, meester AAM van 8, die voelt er niets voor om met een wetswijziging te komen om kinderen voortaan de achternaam van de moeder in plaats van de vader te geven. Op zichzelf heeft hij daar helemaal geen enkel bezwaar tegen, maar hij meent dat een dergelijk plan eerst door de meerderheid van het Nederlandse volk gesteund moet worden voordat een dergelijke verandering moet worden ingevoerd. We hebben ook nog een fragmentje uit onze regio Polygoon.
1: In het hart van Utrecht zijn bij de voorbereidingen voor de bouw van een muziekcentrum resten tevoorschijn gekomen van de fundamenten van het middeleeuwse kasteel Vredenburg. Die vondsten bleken zo belangrijk dat de bouw van de cultuurtempel 3 maanden werd stopgezet, waardoor archeologen in staat werden gesteld hier verdere opgravingen te doen en het geheel in kaart te brengen. Die stopzetting was voor een belangrijk deel te danken aan een voortvarend actiecomité. Het werd voor stadsarcheoloog Hoekstra en vele andere oudheidkundigen een gevecht tegen de tijd. Want rondom het Vredenburg gingen de werkzaamheden voor het bouwrijpmaken gewoon door.

0: zijn. En Nico Haak die leende dit uit het verleden, hè? Theresa Brewer.
1: Put another nickel in the Nickelodeon. All I want is having you and music.
0: En zo weet dat dus moe zijn. En deze week op 15 in de nationale hitparade. Van een halve eeuw geleden. Naar het toertje doen. En we stappen even in bij de Liverpool Express. Nou, verluidt ook een favorietje van Paul McCartney, die we later in dit uurtje ook nog hoorden met zijn Wings.

Stelling on the inside, niet eens zo'n heel gek idee om even binnen te blijven. Want ik lees in de krant dat we een koeler intermezzo hebben na al die warme maanden. En zelfs ook een beetje regen. Full House was dat, 50 jaar dus. Ja, en die Nederlanders die wisten wel waar Abraham de Mostert vandaan haalde. Want ook zij hadden het geleefd, hè? Uit het verleden. En wel van Neil Sedaka. Het is nu een mooi eerbetoon ook aan Neil, die eerder dit jaar dan weer overleed. En hier hebben we Fleetwood Mac, nog maar net uit, ook Rhiannon.

het Gouden Weekend. Met een gouden plaat in de Verenigde Staten destijds. Henry Gross was dat. En zo gingen we van Rhiannon naar de lieve hond Shannon. En destijds was hij ook 25. Net zo oud als de televisie hier dus, hè, waar we het er eventjes over hadden. Terug weer naar de Nederlandse dansvloer. Op 11 staat deze week Lia Vilesco.

Uit de stal van Katapult, deze Lia de Vries, zo heet ze eigenlijk, maar haar artiestennaam, Lia Vilesco, dat klonk allemaal wat internationaler. 5:05 PM gaat dus goed in de nationale hitparade van deze week. Het volgende uur de top 10 erbij, met deze glimlach van Pussycat.

En ook hij leende uit het verleden. Straks dus meer Gouden Weekend in het goud. En heb ik nog tot aan het nieuws. The Wings. Paul McCartney erbij. En het begint met zijn eigen deurbel. Daarin ken je ook zeker de Big Ben. Een speelse opsomming van echte familieleden en bekende figuren, waar hij dus de deur voor opent op deze plaat. Let hem in. Sister Susie, zijn vrouw Linda, brother John, brother Michael, zijn jongere broer, Auntie Jin, zijn tante, Phil en Don, dat zijn de Everly Brothers, en Martin Luther, uiteraard Martin Luther King. Ga er nog eens voor zitten en geniet van The Wings. Tot zo na zessen.

0: wat een prachtgezicht.
1: Suffert, kijk toch uit.
0: Ja, er lag een tak. Kan ik daar wat aan doen?
1: Kan ik daar wat aan doen?
2: Kan ik daar wat aan doen?
0: Kan ik daar wat aan doen?
2: Kan ik daar wat aan doen?
0: Kan ik daar wat aan doen?
1: Kan ik daar wat aan doen?
0: Kan ik daar wat aan doen?
3: Kan ik daar wat aan doen?
4: Natuurlijk kunt u daar wat aan doen. Houd het vuur uit de natuur. Laten we zuinig zijn op wat we hebben. Voorkomen is beter dan blussen.
5: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
6: Nee, Attents met ds.nl. Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
13: Manik Sampers met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online les gegeven. In de Duitse plaat Hietzakker is Prins Klaus herdacht. Hietzakker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
3: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
2: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving. Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Hartje. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
6: Nee, Attents met ds.nl.
17: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
18: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
12: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: Het was een goede tijd voor het chanson, ook in Nederland. En ook Michel Fugain die kon daar mooi op meeliften. Met zijn begeleidingsgroep Le Big Bazaar. Dat was een collectief van muzikanten, zangers en dansers. En ze hadden duidelijk lol. En nog hartstikke nieuw, deze Nouveau dus.
1: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: We zijn nog een uurtje in deze nostalgische nazomer. Inmiddels wel september. En destijds ook die hele warme weken die we hadden gehad. En nog niet eens helemaal voorbij. Maar dus wel even een koeler intermezzo in het eerste weekend van september 1976. We pakken zo meteen de top 10 erbij van de Nationale Hitparade. En even voor 7 hebben we weer een zoet toetje. En hier en daar ook wel wat heerlijke gebakken lucht erbij zo bij het eten. George Baker bijvoorbeeld. En niet alleen Wild Birds, ook deze. De Steve Miller Band, die was ook nog nieuw en die kreeg wat extra steun op de radio. Je hoort er zo meer over.
2: Mi amigo's lieveling.
0: Ja, die had je ook nog op de middengolf, Radio Mi Amigo. En hier hoor je heel duidelijk Right Back Where We Started From in terug. Wat even ervoor een hit was van Maxine Nightingale. Bedacht door deze man, J. Vincent Edwards. En hij dacht, ik neem zelf mijn eigen versie op. En die gaat zo.

0: overvolle stranden en in de steden zelfs jong en oud samenspartelend in de fonteinen. Zie daar het beeld van deze zomer. De zomer van 1976. Een van de heetste en droogste die we ooit hebben gehad. Met temperaturen die aan de tropen deden denken. Dik over de 30 graden Celsius. En wekenlang geen regen, geen druppel, geen wolkje aan de hemel. Kortom, een echte, maar niet Nederlandse zomer. En iedereen had het warm. De mensen, maar ook de dieren, zoals deze olifanten. Voor wie de dag pas lekker was als er werd gesproeid.
1: Look out! Hilversum 3. Toetelschrijf.

En de DJ's van Hilversum 3 hadden ook hun eigen lievelingetje. Dat was dan weer de Troetelschijf. En die er was begin september, dus deze week voor de Steve Miller Band. En een kans hebben voor de nationale hitparade Fly Like an Eagle. En we gaan zo de top 10 in. Maar eerst nog eventjes wat boodschappen.

0: 28, 29, 30. En schoon is mijn kunstgebit.
1: Ja, die hadden we ook nog, hè. En wij gaan nu aftellen. Het was niet alleen de zomer van Dr. Bernard, maar ook Dr. Hoek op nummer 10. A little bit more.
0: Top 10.
1: En een mooie betoog nu aan Dennis Le Collier.

Zo maakten we begin 1976 kennis met Ernie in Sesamstraat. En ook deze Long Tall Ernie en de Shakers, die waren er al eventjes. En ze hebben weer een hit deze week op 9. Alright, Making Love in the Middle of the Night. Het Gouden Weekend, we zijn 50 jaar terug in de tijd. Nostalgisch nazomeren. En dit is alweer een liedje over een vogel. Een jaar daarvoor zong die Paloma Blanca. En dat zit ook helemaal in deze Wild Bird, George Baker.

De zomer van 1976 was ook vooral van Jimmy James en de Vagabonds. Met I'll Go Where the Music Takes Me, direct gevolgd door deze wat meer kritische noot. Now is the time, deze week op 7 in de Nationale Hitparade. En hier is Pussycat op nummer 6. En die glimlach van deze zusjes. En terecht, want ze hebben alweer een grote hit, nu met Smile.

Het klinkt best wel luchtig en zomers, maar het gaat eigenlijk over het einde van de relatie. Dus er zit wel een wat diepere laag onder. Vicky Leandros, die in zoveel talen altijd heeft gezongen. En dit was dan weer even in het Duits, waarmee ze dus ook een mooie Nederlandse hit scoort. Deze week op 5 met Tango en Amour. En die krijgt ook al snel een Nederlands jasje. Rita.

En zij had in de zomer ook al een grote hit gehad zelf met Ai Ai Dolores. En nu dus voor haar dan ook een tango d'amour. En dit is nummer 4, over liefdesverdriet gesproken. Elton John en Kiki Dee.

0: Even geen Roxy Music voor Brian Ferry. Hij heeft ook een hele solo LP opgenomen met allemaal oude hits eigenlijk. Zo ook deze. Wilbert Harrison. En die zong het al begin jaren 60. En een mooie derde plaats deze week in de Nationale Hitparade dan voor Brian Ferry's Let's Stick Together. En zo gaan we steeds wat hoger in deze Nationale Hitparade. En wat lager in de stemmen dan weer, want op nummer 2, The Manhattans.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss.

Daar gaan ze weer, de Manhattans. En al die zwoele zomeravonden van 1976, die er toen ook volop waren, werden luisterbij gezet met onder meer deze heerlijke zomeravondplaat. En graag gehoord dan deze week nog altijd op nummer 2, Kiss and Say Goodbye. We gaan zo meteen ook alweer afscheid nemen van dit gouden weekend. Maar ik heb nog een zoet toetje zo meteen. En uiteraard de topper van 50 jaar geleden. Een lied over jezelf verliezen. In de muziek en plezier maken als jong mens. Hier is ABBA.

0: Toch ook alweer muziek en majesteit vandaag. 50 jaar geleden, van Queen tot Dancing Queen. En deze koninklijke topper dus van ABBA, het was hun tweede, kort na Fernando. Begin september 1976. En komende zaterdag weer andere tijden, dan nog wat verder terug, naar 1971.
1: Even voor zeven. Radio.
0: Maar voor nu heb ik nog een zoet toetje. De vakantie is weer voorbij. Dus de jongens en de meisjes van de Plesmans Hall moeten zo weer naar bed. Maar het kan nog snel even met Connie van der Bos. Dat was toen haar nieuwste, hè? Oma Arie. Goedenavond.

0: wij zijn Medipoint.
1: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
2: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
1: En voor Harold met een sta-opstoel.
3: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
1: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
9: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
8: Of,
10: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
8: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht. Veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: In de mooiste Mitchell-golftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit drie verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchell-golftuinen Lage Vuurse op mitchellgolftuinen.nl.
11: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: De avond van de nostalgie. Een avond

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Manning Sampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de grootste geworden. De partij kreeg volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extreem rechts, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De christendemocratische CDU is in de deelstaat meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit bij Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: De avond van de nostalgie. Een avond om nooit.

0: be a beautiful people too. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
2: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exitpolls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

dat je het niet in de gaten hebt, maar dat ineens blijkt dat je 6 hebt gegooid en dat het leven ineens een positieve wending neemt. Zoiets bezingt Billy Ocean in Suddenly. En ik geloof altijd in een happy end. Dus dit liedje omarm ik enorm en ik hoop dat jij dat ook oppakt als je naar hem geluisterd hebt. Een bijzonder goede avond. De Love Songs op Radio M Utrecht zijn begonnen. Geloven in de liefde, houden van de liefde. Daarom luister je. En dan hoor je vanzelf allerlei moois. Zoals deze grote hit van Celine Dion, My Heart Will Go On.

dat moet een bijzondere geweest zijn. Die Liberian Girl, Michael Jackson op Radio M Utrecht. Oh, en nu even een beetje zuchten, want dit is zo'n ongelooflijk mooi liedje van Tim Hardin.

een levens- en liefdesverhaal van Charlien op Radio N Utrecht. Met bovendien nog goed advies ook voor het leven. Het is een mooie aflevering, hè, van de Love Songs vanavond, deze zondagavond. Want nu ook Gilbert O'Sullivan.

altijd blijven dansen. Met die ene mooie dame. Precies die. Chris de Burg. Op Radio M Utrecht. Wat fijn dat je luistert naar alle mooie liedjes die ik voor je uitgekozen heb. En die ik met heel veel liefde voor je draai. Straks mag je genieten van Paul de Leeuw en Rut Jakkot met Blijf bij mij. En dit is eerst Dan Hill.

daar ging ze zomaar de liefde achterna om vervolgens, geloof ik, weer met de staart tussen haar benen terug te komen. De Beatles bezongen het verhaal van een meisje dat zo verliefd was dat ze dacht dat hij alles was. Ik kwam er bekijkt vanaf. She's leaving home. Je hoort nu Johnny Logan op Radio M Utrecht.

Alice Cooper was dat. En How You Gonna See Me Now. Tot slot van deze uitzending hoor je nog een speelfilm.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek,
2: een blik op de weg
0: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later